0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 3 in totaal dus. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria al 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk werd de brand aangestoken. De politie pakte daar al 2 mensen voor op. In ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten op of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om zuinig te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag kans op regen en onweersbuien. Het blijft wel warm bij zo'n 27 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
4: Help me go home.
3: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: een hele goede morgen, fijne dinsdag ook. Die hoge wolken die we gisteren nog hadden, zullen vandaag volledig weggebrand worden door de zon. We gaan weer voorbij de 30. En Coldplay komt eraan na het nieuws van 7 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 3 Belgen kwamen om bij de bosbranden in Spanje. Nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. En voorlopig geen treinen tussen Oostende en Brugge. In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerde gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Collega Eva Peters vanuit Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is vermoedelijk aangestoken, 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En voor de 3e dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS reageert op Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Daar zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. 1 persoon is daarbij overleden. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat. En dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nochtans een vredesakkoord, maar daar lijkt nu niets meer van over te blijven. En er rijden vanmorgen geen treinen tussen Oostende en Brugge. In beide richtingen zijn er vervangbussen ingelegd. Het komt door een koperdiefstal op het spoor. De sporen worden op dit moment hersteld en normaal gezien zouden de treinen over een uur weer moeten kunnen rijden. En vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje om er dan persoonlijke spullen in te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. Het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost.
3: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulje zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. De Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet al na 8 maanden. Mahé vindt zelf dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Afwisselend zon en wolken vandaag, wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het alweer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: 2 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest langs de file. Staat richting Antwerpen, dat is daar een flinke file op de E17 tussen Beervelde en Waasmunster. Er is daar ook een ongeval gebeurd met een vrachtwagen, dus let daarop. 3 kwartier moet je aanschuiven en ook nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Dat is daar 5 minuten vertragen.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Anne en Klaas.

Het had heel weinig gescheeld of we hadden deze single nooit gekend. Ja, het zat zo, dat nieuwe album was volledig klaar en toen zei Chris Martin tegen de rest van de groep, maar wacht eens, ik had hier nog iets op een piano, wacht, misschien moet ik eens even spelen. En iedereen was het erover eens. Ja, dit is gewoon geniaal, we moeten de release van het album toch nog even uitstellen, want het is te goed om niet te gebruiken. En zo is het toch op dat album A Rush of Blood to the Head geraakt. Het geweldige Clocks van Coldplay, een van de bekendste nummers ook uit het album geworden. Onze klok hier zegt dat het ondertussen 6:09 is geworden. We zijn dus begonnen aan nieuwe Joe Summer, want straks om 10:00 gaan we weer naar ons Paradise Beach in Westende. Want wij mogen tot 10:00, maar dat Paradise Beach, daar is vandaag van alles te beleven. Daar ga ik straks alles over vertellen. Maar misschien ben jij daar wel VIP binnenkort, want ik heb hier weer een goodie bag met allerlei exclusieve spulletjes van Joe en een voucher voor een ijsje. Straks vertel ik er meer over. Ik zou eerst je hulp willen inroepen voor dat gat van de playlist, want daar zitten we vandaag ook weer mee. Eerst draaien we Bruno Mars, die heeft een nieuwe single On My Soul. Gaan we zo draaien. En dit nummer duikt vrijdag misschien wel op aan ons podium daar in Westende. Want dan is het daar Vlaanderen Zingt met onze host Tom de Kok. Ja, en dit is echt wel een meezinger te noemen. Gimme

0: Grant hebben we gehad. Gimme Hope, Joanna. En Bruno Mars met zijn nieuwe single On My Soul. Hoe hij dat toch telkens kan doen om een single te maken die lijkt uit een ander decennium te komen. Dat is toch wel straf, hè? We zaten weer in de 70s de afgelopen minuten. Maar het is wel degelijk dus de nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul. Eens kijken naar wat er ons in de kranten is opgevallen.
1: Dit is Joe.
0: Ja, Luxemburg is blijkbaar niet langer het goedkoopste land om te tanken. Ja, heel veel mensen maken een ommetje via Luxemburg, maar eigenlijk is dat niet echt meer nodig, want het wordt nu na jaren van de troon gestoten als het goedkoopste tankland van Europa, tenminste wat benzine betreft. Diesel blijft Luxemburg nog altijd wel interessant. Je moet deze zomer in Spanje zijn om je tank zo goedkoop mogelijk vol te gooien. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse mobiliteitsorganisatie ANWB. En er is een reden waarom ze dat daar in Nederland onderzoeken, dat vertel ik zo meteen. Langs de Spaanse snelwegen kost een liter benzine nu gemiddeld 1,64 euro en diesel 1,62 euro. In Luxemburg betaal je voor een liter benzine 1,65 euro en voor een liter diesel 1,61 euro. Dus toch nog iets goedkoper voor de diesel. In Nederland betaal je namelijk het meest om langs de snelweg benzine te tanken. Dat kost daar bijna 2,5 euro per liter. De beste tip om te besparen is de snelweg even verlaten en 2 kilometer verderop tanken. Vooral in Duitsland maakt dat een enorm verschil, hebben ze daar berekend. Tot 60 cent per liter. Voor een volle tank is dat nogal snel een besparing van zo'n 20 tot 30 euro. En Wenen kampt met een Mozartplaag. Ja, dat klinkt raar. Maar wie wel eens door de Weense binnenstad heeft gedwaald, is daar alvast eens een Mozart tegengekomen. Al jaren proberen verklede Mozarts daar in het centrum van Wenen concerttickets aan te smeren. Maar de verkopers zijn niet altijd even eerlijk. Afgeprijsde tickets worden soms voor het tienvoudige doorverkocht. En sommige stoelen blijken bij aankomst dan dubbel bezet. De Weners hebben nu genoeg van die nep Mozarts en dus grijpt de stad in. De ticketverkopers mogen zich niet meer vertonen op die populairste plekken in de binnenstad. Dat is de Stefanplaats, de Graben, de Kärntnerstrasse en het plein voor de Staatsopera. Wie dat wel doet, riskeert daar nu een boete van 700 euro. Dus geen nep Mozarts meer. Maar we hebben nog wel dit.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Want er is slecht nieuws voor de fans van de Parmigiano. Die bijzonder lekkere kaas uit Italië. Want er zijn steeds grotere problemen met de productie. Dat heeft te maken met de recordhitte. Ook in Italië is het bijzonder warm. En de boeren en de kaasmakers hebben nu aan de alarmbel getrokken. Het is namelijk zo dat bij temperaturen boven 40 graden koeien veel minder melk geven. Ja, melk is het belangrijkste ingrediënt van de kaas. En dan zou je kunnen denken, ja, als die koeien daar minder melk geven, dan voeren ze toch gewoon melk in. Maar dat kan niet, want de productie van die Parmigiano is streng gereglementeerd. De melk moet van koeien uit die bepaalde regio komen. En ze mogen ook alleen lokaal geteeld gras en hooi eten. Door de droogte is er uiteraard ook minder gras en hooi en dus wordt het een probleem. En steeds groter. Welke muzikale link kunnen we hier nu aan koppelen? We hebben jouw hulp nodig, maar ik heb er toch al een paar uitgekozen. Kwestie van het denkproces wat op gang te brengen. Het zou dit kunnen zijn. Van Herman's Hermits, No Milk Today. Ja, alles van Milk Inc. is uiteraard ook welkom. Volgens mij hebben ze ooit ook een nummer gemaakt, La Vache. Dat is misschien ook wel een hele toepasselijke. Die mag je natuurlijk ook doorsturen. Het zou ook dit kunnen zijn. Lasciatemi cantare. De bekendste Italiaanse kaas. Daar hoort een klassieker uit Italië bij. En dat zou dus L'Italiano kunnen zijn van Toto Cutugno. Voilà, denkwerk is opgestart. Als jij nog een andere suggestie hebt of het helemaal eens bent met een van deze nummers, mag je dat nu doorsturen via de

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
6: Sessimo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
9: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.nl.

0: dit is sowieso een fantastische single, maar als je weet hoe hij is gemaakt, dan wordt het nog straffer. De man achter deze Boston heeft namelijk alles zelf in elkaar geknutseld. Hij heeft zelf een studio gebouwd in zijn kelder, daar heeft hij het volledig zelf opgenomen.
1: Joe, het gat van de playlist.
0: Echt elk instrument heel bijzonder. More Than a Feeling van Boston. En dus heel slecht nieuws voor de Parmezaanse kaas. Steeds grotere problemen met de productie door de recordhitte daar in Italië. Melk is het belangrijkste ingrediënt. Maar boven de 40 graden slapen kon je liever dan dat ze melk geven. Dus ja, melk importeren mag niet, want dat is allemaal streng gereglementeerd. Ze moeten uit die specifieke regio komen. En ze mogen ook alleen lokaal geteeld gras en hooi eten. En door de droogte is dat er uiteraard ook minder. En dus wordt het probleem steeds groter. Maar wat zijn nu de muzikale linken die we hebben gevonden? Hugo uit Dendermonde heeft een echte classic bovengehaald. Ik vraag mij af hoeveel mensen dit nog kennen eigenlijk.
2: Huus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met hun vreten en het hooi met van het land.
0: Ja, dat was een hele grote hit toen.
2: Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet al, maar Guus, waar is er aan de hand?
0: Alexander Curly, bedankt voor die fijne suggestie. Dit kwam uiteraard ook binnen. Deze kennen we wel natuurlijk, hè? Echte Vlaamse klassieker van Sam Goris. Onder andere door Rocco, doorgestuurd uit Anzegem, en Isabel uit Vaasmunster. Dankjewel daarvoor. Dit kwam ook vaak binnen en dat is een heel leuk nummer, vind ik.
3: Don't go away, I love you just the way you are, the way you are.
0: En dat heeft vooral met de groepsnaam te maken, Milky, just the way you are. Onder andere Karel uit Lebeke, Mario uit Scheldewindeke hebben die doorgestuurd. En voor één keer heeft de meerderheid zich geschaard achter een suggestie die ik daarnet zelf heb gegeven. Meestal komen jullie met nog straffere dingen. Maar deze keer dus heel veel enthousiasme voor deze Hermits. No milk today. Straks eens kijken wie dit allemaal mee heeft gesuggereerd.

0: Weet Christine uit Laarne dat er ook een Gentse versie bestaat van dit nummer? En dan is het Mijn koe is en congé. Nooit van goed. Herman's Hermits en No Milk Today. De onder andere door Christine gesuggereerd. Inge uit Antwerpen. Christophe uit Aalst. Cynthia uit Leden. En nog een hele lange lijst. Bedankt voor al die suggesties. Zometeen draaien we Dinky Toys. Declaration de Amor. Ondertussen 7:30 geworden. De hoofdpunt uit het nieuws met Julie Isabo.
1: Goedemorgen. Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen. Van een Belg van 63 wisten we al dat hij overleden was. En op basis van DNA-materiaal heeft de Spaanse overheid nu nog een Belgisch koppel van 66 en 68 kunnen identificeren. In totaal zijn er 13 mensen overleden. Er moeten nog 3 lichamen geïdentificeerd worden. Rijden vanmorgen geen treinen tussen Oostende en Brugge. In beide richtingen zijn er vervangbussen en je kan met je treinticket ook de kusttram nemen. Het komt door een koperdiefstal op het spoor. De sporen worden op dit moment hersteld. En Bpost gaat haar pakjesautomaten nu ook als kluisjes verhuren om persoonlijke spullen te stockeren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. Voorlopig voorziet Bpost 400 van die lockers op plaatsen waar er zeker genoeg zijn, in grote steden en aan de kust bijvoorbeeld. Afwisselend zon en wolken vandaag, wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en iets minder warm dan rond 27 graden.
0: Ja, we kunnen weer ademen. Dit weekend 27 graden, maar vandaag dus nog even door die 34 graden hier en daar puffen en zweten. En eens kijken naar de wegen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum moet je daar 10 minuten bijtellen. Tussen Beervelde en Lokeren 7 minuten. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo 6 minuten komen daarbij. En de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Ook daar 6 minuten extra rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Er zijn exotische nummers gemaakt in ons land. Dit is wel een van de leukste van de Dinky Toys. Declaración de amor. Tot 8:08. Beste vrienden, als je zin hebt in een lekker ijsje of wil afkoelen, een beetje weg wil vluchten uit de warmte van het binnenland, ja, dan heb ik een hele goede bestemming. Dat is ons Paradise Beach. Dat is vorige week donderdag feestelijk geopend. We hebben al een eerste geweldig weekend op zitten. En als je nu zin hebt in een cocktailtje of een ijsje of al dat soort dingen, en allemaal op onze kosten, dan heb ik goed nieuws, want jij kan langskomen op dat Paradise Beach. Tot 9 augustus ben je nog van harte welkom. Telkens van 10:00 ochtends tot 10:00 avonds. En vandaag gebeuren er hele leuke dingen daar. Straks is er een optreden van Camille, dat heb je daarnet misschien al gehoord. En vandaag de hele dag alle grote Franse hits, want dat is 14 juillet. En betekent dus dat we de Franse top 100 gaan draaien daar in Westend. Als je zin hebt om mee te komen zingen, je bent van harte welkom. Maar wat heb ik hier nu klaar liggen? Ik heb een exclusief zomerpakket voor jou. Als je helemaal klaar bent om in de zon, de zee en dat vakantie te duiken, dan is dat echt een tof pakketje. Met daarin een tote bag, zo heet dat. Een Joe t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en dus ook een voucher voor een heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Allemaal exclusieve Joe goodies die je nergens anders kan krijgen. De enige manier om ze te bemachtigen is deze zomerochtend meespelen hier bij Joe. En dat doe je door in het volgende nummer de juiste smaak of kleur die we hebben weggelikt door te sturen via de Joe-app. Dus goed luisteren, welk kleurtje of welk smaakje is daar weggelikt. Als je de juiste kleur of smaak doorstuurt, dan moet je nog even geluk hebben dat de computer jouw naam eruit kiest. Ik moet je waarschuwen, het komt heel snel. Dus goed aandachtig luisteren naar dit nummer van Jaap Reesema.
1: Het

0: Vanavond bij VTM liggen ze niet met vier in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: denk dat er nogal veel onder jullie hetzelfde gedacht hadden daarnet toen we dat opgavetje gaven. Aha! Ik denk dat ik het weet. En ik stuur het door, want er waren heel veel kandidaten.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Zo is dat. En ik heb Peggy aan de lijn. Peggy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zeg Peggy, ik las hier daarnet dat je op weg was naar het werk. Je hebt samen een zaak geopend met de dochter, dacht ik, hè?
2: Ja, we hebben samen in Sydney naar het koffiehuisje. Ja.
0: En het heet ook het koffiehuisje?
2: Het heet het Sentiment.
0: Oh, wat mooi gevonden. Het Sentiment. Ja. En is dat lang open, dat koffiehuisje?
2: Ja, wij doen het al wel van 2018, dus dat is al even.
0: Hè? Oh ja, ja, ja, maar net voor corona, dan heb je zo die lastige coronaperiode toch ook mee moeten overbruggen. Hè? Dat was een lastige tijd waarschijnlijk.
2: En dat was heel lastig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je dan nog maar net begonnen bent. Maar alles gaat heel goed. Hoe laat moet je open gaan?
2: Om 9 uur gaan we open vandaag.
0: Oh ja. En is dat dan veel voorbereiding eigenlijk, zo'n koffiehuisje? Niet dat ik de ambitie heb om er zelf een open te doen, maar gewoon dat ik het weet.
2: Jawel. We hebben al een paar ontbijters, dus dan moeten we alweer al zien dat we wat voorbereid hebben.
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Wat afbakken en wat broodjes en zo.
0: Ja, ja. En is de koffie zo met een tekeningetje, Peggy?
2: Ja. Mijn dokter kan dat heel supergoed.
0: Fantastisch, een prachtig bloemetje. Ja, dat is geweldig. Ik ben altijd heel erg onder de indruk als ik zo'n koffie krijg. Zeg, wat hebben we daar net weggelikt, Peggy?
2: Rood.
0: Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. Dat was het kleurtje dat we vandaag hadden weggelikt. Ben je al eens in ons Paradise Beach geweest deze zomer of nog niet?
2: Verleden jaar hebben wij geweest en dit jaar komen we nog eens terug.
0: Nou wel, ja. Fantastisch. Kan je onze koffie ook beoordelen? Ik denk niet dat dat met een bloemetje is, maar wel heel heerlijk. En al die ijsjes, die zijn ook fantastisch. Dus geniet ervan. Kom je samen met de dokter of zijn er nog andere genodigden die mee mogen naar Westende?
2: Nee, mijn zoon en met de kleinkinderen die zitten daar en dan gaan wij eens op visite.
0: Ah wel, heel goed. We verwelkomen jou. Je krijgt daar een volledig VIP-behandeling met een tote bag en een t-shirt en een voucher voor de ijsjes en dat soort dingen. Geniet er allemaal van en ik hoop dat je veel klanten krijgt daar in het koffiehuisje vandaag. Bedankt voor het meespelen, hè?
2: Ja, oké.

is al ondertussen bijna aan die ontbijtjes beginnen daar in dat koffiehuisje Het Sentiment. Maar binnenkort kan ze ontspannen dus in het beach. Paradise Beach van deze zender. En morgen geven we weer zo'n goodie bag weg. Dus zeker morgen luisteren en proberen te achterhalen welk smaakje er dan weg is gezapt. Het is dinsdag en in de loop van het jaar luister je wel eens naar de ochtend natuurlijk naar Sven en Anke. En dan weet je dat dinsdag het moment is waarop er hier een coverartiest passeert. Wel, die gewoonte trekken we door in deze Joe Summer. En ik vraag het gewoon aan jou. Welke coverartiest heeft tijdens dat 10e seizoen van Sven en Anke bijzondere indruk nagelaten? Welk nummer zou je graag nog eens willen horen? Het is jouw kans om een van die magistrale dingen nog eens opnieuw te beluisteren. Je stuurt het maar door. Via de Joe-app. En we gaan naar het nieuws van 8 uur met een echte zomerse classic van Vol Class. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: Goedemorgen, vrijdagavond was de WK-koorts in ons land. Met een vingerknip verdwenen, maar we zijn nog altijd wel trots op wat ze daar hebben gedaan. En daarom een voetbal-anthem van gala zometeen. Eerst het nieuws van 8 uur met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook vandaag blijft een deel van de snelweg naar Zuid-Frankrijk dicht. Ons land is nog onvoldoende voorbereid op overstromingen. En Bpost verhuurt zijn pakjesautomaten ook als lokker voor je spullen. De weg richting het zuiden van Frankrijk blijft vandaag en morgen dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweguitbater. Komt door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. De brand blijft daar maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Vermoedelijk werd het aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En in Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden daar. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheid identificeerde nu ook een vrouw van 66 en een man van 68 uit Oost-Vlaanderen. Collega Eva Peters is voor ons in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen al 13 mensen om. 3 lichamen daarvan moeten nog geïdentificeerd worden. En voor de 3e dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan niet en komen te traag. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje, om er dan persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. Het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost.
3: Dat zijn 400 Bboxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De prijs hangt af van de grootte van het kluisje. En Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. Daarna zal het oorlogsverhaal dan in onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei al in première op het filmfestival van Cannes. Het is voor Lucas Dont al de 3e keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het wordt ook warm tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag iets droger en ook iets minder warm rond 27 graden.
0: Ondertussen bijna 7:05 geworden. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat richting Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Bijna een half uur daar aanschuiven. Op de A12 tussen Aartslaar en Kleidaallaan. Kontigse Steenweg 5 minuten. Op de B202 tussen de Ring Anderlecht en N266 bijna 10 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 5 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse Ring op de Binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo 6 minuten. Ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Skaldenstraat en Gent-Zeehaven 6 minuten. En richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartslaar. 5 minuten daar.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Anne en Klaas.

Eind jaren 90 was het al een dansvloermagneet. Op elk feestje werd het gedraaid. En ondertussen is het een echt voetbal-anthem geworden. Ik heb het ook regelmatig gehoord tijdens die Hydration Breaks, Gala en Freed From Desire. 14 juli is het vandaag als je dit hoort. Terwijl je op vakantie bent in Frankrijk, dan zal je het al gemerkt hebben. Waarschijnlijk geen enkele winkel open daar vandaag. Er wordt alleen maar gefeest. En wij doen ook een beetje mee. Op onze digitale zender Joe Gold draaien we bijzonder veel Franse hits deze week. Dus als je zin hebt, dan moet je daar maar eens naartoe gaan. En als je het liever wat geconcentreerder wil, dan moet je gewoon blijven luisteren naar Joe. Want straks om 10 uur beginnen wij hier aan de Franse top 100. En je kan al die nummers ook meezingen in Westende, want Astrid die begint er straks aan. En zometeen dus ook die cover. Ik heb hier al heel veel suggesties zien passeren. Dan Loredana, Hollies en Isabella A. met Koen de Bouwen natuurlijk. Maar het is toch nog een andere geworden die ook heel vaak is aangevraagd. Binnen enkele minuten weet je welke het is geworden. Eerst genieten van een van mijn favoriete nieuwe artiesten, dat is Olivia Dean. We draaien ze nog eens met dat zalige nummer So Easy to Fall in Love. Dat is a Fleetwood Mac. Go Your Own Way.

Een van de strafste albums van dit jaar. Daar hebben we net een nummer uitgedraaid. Dat is toch wel van Bruno Mars. Maar eind vorig jaar kwam er nog een ander album uit. The Art of Loving. Die komt van Olivia Dean. En die zit toch ook wel heel vaak in mijn player, moet ik zeggen. Wat een fantastisch album is dat. Wat een prachtige nummers staan erop. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Ondertussen dik 7:15 geworden. Ik had daarnet al beloofd dat we nog eens terug gaan blikken naar het feestseizoen van Sven en Anke. Dat 10e seizoen. Er zijn heel veel toffe coverartiesten gepasseerd. Loredana, Hollies of Christopher Holle. Isabelle A. Die is ook vaak gepasseerd. En heeft heel veel mensen van jullie toch wel behoorlijk indruk gemaakt. Want ze is heel vaak gesuggereerd. Maar deze ochtend gaan we even meenemen naar eentje van het recent radioseizoen. Gene Thomas coverde Footloose, Summer of 69, maar ook een Franse klassieker. En die is op deze 14 juillet natuurlijk toepasselijk. Je zal hem straks horen ook in de versie van Plastic Bertrand. Maar dit is wat Gene Thomas ervan maakte in de ochtend bij Sven en Anke. Bedankt voor de

0: bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Die is al aan het aftellen deze keer. Ik kan niet wachten om Bon Jovi opnieuw aan het werk te zien met hun Forever Tour op 30 augustus. Het is wel in Dublin. Ja, Wendy is een grote fan. Die gaat naar Dublin blijkbaar. Ja, ik had het daar net al over de hydration breaks tijdens het WK. Gala passeerde daar wel eens. Maar Bon Jovi nog net iets vaker. Dat volledige uiveren is daar voorbij gekomen, denk ik. Maar het is dan ook telkens een sfeerbrenger, dus ik begrijp de keuze wel. Dat waren ze nog eens met It's My Life. En de aandachtige kijker zal het misschien al gemerkt hebben als je kijkt naar... Onze televisiebeelden. Er staat een koffer in de studio van Joe. Elke dag steek ik daar een nieuw voorwerp in en dat kan je iets opleveren. Want vrijdag zou ik graag van jou willen weten wat er allemaal meegaat in die koffer. Het is dus de bedoeling dat je elke dag noteert wat we erin steken. Als jij het juist hebt, dan sta je heel dicht bij een geweldig weekendje in de Ardennen. Straks vertel ik je alle details en steken we dus ook een nieuw voorwerp in die koffer. En de climax van elke zomerochtend is natuurlijk helemaal van jou, want dat is de Summer Request. Doen we straks weer net voor 10 uur. Welke 3 zomerse nummers haal jij boven als de zon gaat schijnen? Dat mag je ook al doorsturen via de Joe-app. Dus welke 3 favoriete zomerse nummers heb jij? Ik ben zeer benieuwd. Stuur het maar door via de Joe-app en misschien bel ik jou dan straks wel. Mag je die 3 nummers eventjes aankondigen en dat is dan jouw 10 minuten, zeg maar, hier bij Joe. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. Die komen eraan na deze Donna Summer.

0: kwam in een feestzaal op het toilet. En daar was de dame die de toiletten aan het poetsen was, die was aan het slapen op het bordje waar zo de centjes op lagen. En zij dacht bij zichzelf, she works hard for the money. En dat was inderdaad ook zo. Donna Summer, zometeen draaien we Big Mountain, Baby I Love Your Way. 8:58 is ondertussen. Hoofdpunten uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Julie Isabel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De snelweg naar Zuid-Frankrijk blijft dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil zeker nog vandaag en morgen in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweguitbater. Het komt door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die blijft maar verder uitbreiden. Er is nu al 1900 hectare verwoest. De lijn voerde de voorbije jaren de controles fors op om zwartrijden tegen te gaan. Maar de verwerking van die boetes verloopt niet zo vlot als zou moeten. Vorig jaar is maar de helft van de 16 miljoen euro boetes effectief betaald. De lijn zegt dat ze alles op alles zetten. Net omdat ze routes moeten schrappen omdat ze niet voldoende opbrengen. En ons land is niet goed genoeg voorbereid op overstromingen. Dat besluit het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien maatregelen genomen, maar die volstaan niet en komen te traag. Afwisselend zon en wolken vandaag, wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Ja, die 27 graden is voor mij meer dan voldoende. Die 34 van vandaag, oh, het wordt weer puffen en zweten. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 20 minuten moet je daar aan. Schuiven. Op de B202 tussen Ring Anderlecht en de N266 bijna 10 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 6 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Bert en Mens in Stevenswoluwe bijna 10 minuten. En tussen Afligem en Groot-Bijgaarde 5 minuten. Brusselse Ring dan op de binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningslo ook daar bijna 10 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten. En Ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

We zaten in 1994, de afgelopen minuten. Eigenlijk was het een nummer dat al in de jaren 70 werd gemaakt door Peter Frampton, maar wel heel goed gecoverd toen door Big Mountain. Baby, I love your way. Ja, er is een beetje reuring en consternatie in de voetbalwereld, want Thibaut Courtois heeft aangekondigd dat hij een sabbatjaar zou willen nemen bij de Rode Duivels. Ja, normaal gezien ben je een duivel, of ben je het niet, of niet meer. Maar Courtois zou dus één jaartje willen overslaan en daar is toch wel wat discussie rond. Artikels vol in de krant. Ik zou wel eens willen weten wat Toby Alderwereld daarvan vindt. We gaan hem zo meteen eens vragen wat zijn mening daar rond is. Twee muziekjes gaan we daarvoor nog draaien. Zometeen dansbaar materiaal van Alcazar. Crying at the Discotheque. En dit is The Boss. Uiteraard Bruce Springsteen. En Born in the USA.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag.

0: bijzonder leuk gemaakt, dit, hè. Op Sheila en de B Devotion en de Spacer, Alcazar met Crying at the Discotheque. Ja, onze rode duivels zijn ondertussen terug thuis van het WK na een 2-1 nederlaag in de kwartfinale tegen Spanje. Zo dicht waren we, maar ja. Even rust nu dus voor de duivels. En als het van doelman Thibaut Courtois afhangt, dan mag die rust zelfs een beetje langer duren. Een jaar zelfs. Hij hoopt een sabbatjaar te mogen nemen bij de duivels. Maar is dat nu wel een goed idee? We vragen het aan een ex-duivel, Toby Alderweireld. Goedemorgen, Toby.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Maria. Vrijdag moest Courtois na 70 minuten spelen tegen Spanje van het veld, omdat hij last had van zijn quadriceps. Wat denk je? Komt die vraag voor dat sabbatjaar vooral vanuit fysieke hoek? Of denk je dat er meer aan de hand is?
1: Oh, beide kanten, hè. Denk dat het fysiek wel is. Ten tweede is het ook het mentale. Hè. Vergeet ik ook niet, ze hebben nu waarschijnlijk 2-3 weken vakantie en dan gaan ze weer al voor een heel jaar door. Het is heel veel reizen, heel veel thuisweg zijn, heel veel prestatiedruk. En zo'n moment bij de nationale ploeg, de mensen of de spelers die niet geselecteerd zijn voor hun land, ja, die krijgen dan vaak wel wat dagen vrij. En dat is wel een moment om je batterijen eens op te laden. En ik denk dat Thibaut daar ook aan denkt, niet alleen aan het fysiek, maar ook mentaal, om af en toe eens een mini-stapje van het voetbal weg te nemen om daarna weer vol gas te kunnen geven.
0: Maar stel nu dat je zelf bondscoach bent, ja, hoe gaat zo'n sabbatjaar, stel dat die akkoord gaat, hoe gaat zo'n sabbatjaar binnenkomen bij de rest van de ploeg, denk je? Want dat zal er toch wel
1: komen. Ja, voilà, inderdaad, dat is super moeilijk, hè, want dan zet je hem echt boven de rest. Kijk, ja. Het is ook zo, hij heeft ook weer een fantastisch WK achter de rug, hè, de beste keeper ter wereld. Alleen ja, als bondscoach zijnde wil je een team creëren, je wilt zoveel mogelijk bij elkaar zijn, want als nationaal ploeg zijnde, als Rode Duivels, ja, ben je niet vaak bij elkaar. En om dan sommige spelers een sabbatjaar te geven, want ja, kijk, als Thibaut dat vraagt, gaat Kevin De Bruyne misschien ook vragen, ja, Romelu ook vragen. Ja. Dus op een gegeven moment is dat een beetje een straatje zonder eind. Dus dat is een heel moeilijke materie, zal ik zeggen. En ik denk niet dat heel veel bondscoaches daar staan voor te springen.
0: Echt een moeilijke evenwichtsoefening is dat inderdaad. Of is het net een goed idee, dat hoor je dan ook weer, dat andere doelmannen, zoals Senne Lammens en Mike Penders, ja, dat die dan meer kansen zouden krijgen om te spelen, want die zien we eigenlijk zelden, hè?
1: Nee, inderdaad. En kijk, uiteindelijk gaat Thibaut de fakkel een keer doorgeven. Ja, hè? En we hebben twee hele jonge doelmannen daarnaast. Dus je kan het ook positief bekijken, omdat ze ook heel goed is. En hij heeft natuurlijk jammer genoeg een foutje gemaakt. Maar daarnaast is hij gewoon de keeper van Manchester United. Dus natuurlijk een fantastische keeper. Dus zo krijgt hij ook speelkansen. En begint hij ook meer ervaring op te doen voor de nationale ploeg. Dus je kan het eigenlijk langs beide kanten bekijken. Dus ik ben heel benieuwd wat de bondscoach gaat doen in de toekomst.
0: Ja, stel nu dat Courtois een sabbatjaar mag nemen en dus de Nations League niet moet meespelen volgend jaar. Ja, je zei het er net al, Lukaku, De Bruyne. Ja, we moeten hen eigenlijk hetzelfde gunnen, toch, hè?
1: Inderdaad, alleen er is wel één groot verschil. Dat is Thibaut wel op niveau is geweest. Heel zijn carrière. En als je gewoon een stukje eerlijkheid bent, dan heeft Kevin niet zijn beste toernooi achter de rug. Romelu is wel slim geweest. Kan ook geen 90 minuten meer aan. Heeft zijn rol als invaller heel goed ingevuld. Dus dat is wel anders. Maar ik denk nogmaals dat het niet een fantastisch idee is om een sabbatjaar te geven. Want er komen wrijvingen in de ploeg. Hè. Kijk, het is ook zo, het is niet alleen de wedstrijd spelen. Het is het reizen. En je moet toch een team creëren. Want dat zeg je ook, zoals vooral tegen Amerika, we kregen het gevoel van één team te zijn, ja, één land achter dingen. En dan kom je tot grote prestaties. En ik zeg het is echt een hele, ja, echt een moeilijke situatie.
0: Ja, ik denk dat er een paar slapeloze nachten zullen volgen op die vraag. Want het is een evenwichtsoefening waar je echt niet aan wil beginnen. Maar toch wel tof dat we jou even mochten bellen om wat licht op de zaak te laten schijnen. Ik wens je een hele fijne dinsdag. Bedankt voor het telefoontje.
1: Dankjewel. Merci.

word je vrolijk van Ed Sheeran en Galway Girl. Ja, heel veel reactie hoor op dat verhaal van Thibaut Courtois. Veronique uit Leuven, volgens mij heeft hij toch al een sabbatjaar genomen toen hij niet wou spelen. Dat was onder Tedesco, hè. Sophie uit Senderlo zegt, ja, dan moet hij maar stoppen. En Eddie uit Sint-Niklaas, ja, dan zou Courtois echt beter stoppen bij de Duivels. Eerste voorrondes laten spelen door een andere keeper om dan op het EK met de pluimen te gaan lopen. Ja, ja, er zijn meningen over. En het wordt een moeilijke oefening daar bij de Voetbalbond, vrees ik. We zijn op weg naar het nieuws van 9. Straks in het volgende uur gaan we dat tweede item in de koffer stoppen. Dus als je denkt, heb ik iets gemist? Je hebt niks gemist. Straks gaan we dat tweede item erin duwen. En nu dus naar het nieuws van 9 met dit vrolijke zomerhitje van Shaboozey, Bor Song Tipsy. What

0: De natuur heeft nood aan een beetje water, maar Jonas zag gisteren in de verste verte nog geen druppel neerslag. Ik ben benieuwd of hij beter nieuws heeft voor de plantjes vandaag. Eerst het nieuws van 9 met Julie Isabo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Al maar meer zwerfvuil langs onze wegen. Er rijden nog altijd geen treinen tussen Oostende en

0: Brugge en de lijn loopt een pak geld mis door niet betaalde boetes. Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden. Vorig jaar meer dan 1700 ton langs Vlaamse wegen. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd, blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen is zelfs dubbel zoveel zwerfvuil gevonden. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken, maar het zal nog uren duren. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kustram nemen. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft Anders opgevraagd. De verwerking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
1: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer terug vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
0: Terwijl de lijn routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. En na lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat kondigt Club zelf aan op X. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Sommer is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken, het wordt tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en eindelijk wat minder warm, rond 27 graden.
2: Even ademen, dankjewel. 3 over 9 is het ondertussen. 4 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de buitenring tot Ter Hulpe. Daar is een ongeval gebeurd. Dat zijn daar moeilijke rijomstandigheden, dus let daarop. 40 minuten verlies je daar op dit moment. Op de binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningslo, 6 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 25 minuten. En dan ook nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Reken daar op 10 minuten extra.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
4: Dit is Joe
3: met Alain Klaas.

0: midden van de 80's was dit een van de nummers. Ja. Waar voortdurend op werd meegezongen, hè? Die la la la la, heel sterk. Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Het weer met Jonas.
0: Goedemorgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ik krijg hier redelijk wat berichtjes binnen. Klachten van mensen die zeggen, het is nu echt wel goed geweest door 34 graden. Als Jonas geen regen voorspelt, dan mag hij gewoon vertrekken. Straf, hè?
2: Oei. Dat is,
0: straffe woorden die ik hier lees. Maar ik vrees regen. Enfin, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst, ja, 34. Het zal er vandaag van komen, hè?
2: Het gaat inderdaad heel warm worden vandaag. Dus de meeste plaatsen gaan het waarschijnlijk zo'n 32 graden worden. Die 34 graden is voor het uiterste zuiden van het land. Ja. Dus voor de provincie Luxemburg. Maar ja, 32 graden of 34 maakt allemaal niet zoveel uit. Het is heet. Voor verkoeling kan je wel naar zee. Dus op het strand vandaag 5, 26 graden. En aan de kust, daar is het nu nog helemaal bewolkt. Dus daar is het nog grijs. Ja, daar zijn ze gestart met veel lage wolken. En daar kan het toch nog een paar uur duren vooraleer de zon echt doorgaat.
0: Het beste plekje. Ja. Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar ik wou even reclame maken voor ons Paradise Beach. Want daar is het een zalige 25 graden vandaag. Dus ja, de kust is the place to be eigenlijk. Hè? Want straks ook zon, wou je dan zeggen waarschijnlijk.
2: Ja, na de middag heel veel zon ook daar aan zee. Dus dat is, voor verkoeling kan je echt wel naar zee. Dus ik zou zeggen gewoon allen daarheen. Want daar wordt het genieten van die warmte. Want in binnenland is het gewoon puffen en zweten. Ja, en de komende dagen weinig verandering. Dus morgen en donderdag nog altijd temperaturen rond de 32 graden in het binnenland. Aan de kust altijd een aangename 25 graden. Maar er staat wel vandaag ook trouwens altijd een stevige wind uit het noorden, het noordoosten. Dus die waait in het binnenland matig en aan de kust bij momenten zelfs vrij krachtig. Maar natuurlijk uit de wind is het allemaal zeker aan zee aangenaam vertoeven.
0: Ja, windzeiltje, hè? Windzeiltje meepakken. Dan is dat opgelost.
2: Absoluut.
0: Goed, de dagen daarna is even verder opkijken, want er hing onweer in de lucht, dacht ik toch.
2: Ja, inderdaad. Dus op vrijdag wordt het allemaal wat onstabieler. En dan zouden er van over Frankrijk een paar onweerachtige buien naar ons toe kunnen komen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het om heel lokale fenomenen gaan. En gaat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijven, met een afwisseling van zon en wolken. De grote hitte zijn we dan wel kwijt. Dus op vrijdag zijn er nog temperaturen rond zo'n 28 graden. Ja, en dan in het weekend dan komt er een nieuw hoge drukgebied onze richting uit. Dus dat betekent dat we opnieuw droog en vrij zonnig weer zullen krijgen. Maar de aangevoerde lucht is dan wel wat minder warm. Dus dat is wel het voordeel. Dus in het weekend, zaterdag, zondag, krijgen we een aangename 5, 26 graden. Meer moet dat voor de meeste mensen niet zijn. Dus ik denk dat we dan echt wel gewoon een betere zomerweer zullen krijgen. Want dan zijn we dus van die hitte verlost. Maar ja, een einde aan de droogte is er absoluut niet aan te komen. Hè. Dus misschien vrijdag een paar buien. Maar dus in het weekend opnieuw droog weer. En ook volgende week, hè, waarschijnlijk zelfs de hele volgende week, droog en vrij zonnig. En dan zie ik zelfs de temperaturen opnieuw wat stijgen. Dus ja, er lijkt maar geen einde te komen aan dat stralende zomerweer.
0: Ja, dat grondwater dat blijft maar zakken. Dat gaat toch ook wel problemen veroorzaken waarschijnlijk binnenkort. Hè, als er geen regen komt. En ja, want je zei gisteren, de weermodellen die spreken elkaar hier en daar nog tegen. Het een zegt stijgende temperaturen, maar het andere wat minder. Maar wat jij nu ziet is toch waarschijnlijk weer stijgen.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat we zo in het weekend 25 graden halen. Ook volgende week, begin volgende week ook nog zoiets. Hm. En nadien zouden we opnieuw richting de 30 graden kunnen gaan. Dus dat is echt ongelooflijk.
0: Dus als ik dat even samenvat, want elke dag als het boven de 25 is, dan blijft het eigenlijk een hittegolf. Dus we zitten nog altijd in de hittegolf op dit moment.
2: Ja, inderdaad. Dus maar we moeten wel, voor dat de hittegolf nog officieel wordt, moeten we wel vandaag en morgen zeker nog de 30 graden halen. Waarschijnlijk zal het wel lukken. Maar officieel in Ukkel moet het vandaag en morgen nog 30 graden worden om ervan te kunnen spreken.
0: Ja, man. Goed, zeg, morgen spreken we elkaar opnieuw, dan kunnen we weer wat verder kijken. Ik kijk er nu al naar uit. Tot dan, hè.
2: Tot morgen.

er is één ding dat we zullen herinneren aan die Summer Nights van 2026. Dat ze bijzonder heet waren. En de dagen natuurlijk ook, maar die nachten, dat is zo lastig om de slaap te vatten. Zeg eens, kijk, wie er allemaal jarig is vandaag? Roel Steeno onder andere. Wie was dat ook alweer? Wel, dat was toch wel een van de opvallende kandidaten het afgelopen seizoen bij De Slimste Mens. Hij is daar publieksopwarmer, maar na het opwarmen mocht hij zelf dus ook deelnemen en heeft dit bijzonder goed gedaan. Hij is geboren op deze dag in 72, hij wordt 52 vandaag. Conor McGregor, nou toch wel de bekendste Ierse MMA-fighter, mogen we zeggen. Hij is geboren in 88, wordt dus 38 vandaag. Nog wat jonger, Flo Winde. Haar omschrijven is redelijk moeilijk. Ze heeft al veel gedaan op, in de media, op YouTube en social media. Een paar jaar geleden heeft ze haar eigen praatprogramma gehad op VTM2. Club Flo was dat. En vorig jaar zat ze nog in Expeditie Namibië. Zij wordt er 31 vandaag. En ook jarig vandaag, de man die lang geleden met zijn eerste singeltje aan mijn bureau stond. Ik weet het me nog. Een beetje verlegen. En hij zei, ik ben Jonathan en dit is mijn eerste plaatje. En een paar jaar later stond hij op Rockwerchter, volgden de Mia's in het rond en hij scoorde hits in zowat heel Europa. Hij is geboren op deze dag in 1981 in Borgerhout als Jonathan van den Broek. Ondertussen weet je waarschijnlijk dat het gaat over deze man, Milo. Hij wordt 45 vandaag en daarom draaien we nog eens met Howling at the

0: Als je hem toevallig tegen het lijf loopt vandaag, die Milo, dan weet je dus wat je moet zeggen. Proficiat met je 45ste vandaag. Al loopt hij tegenwoordig net iets vaker in L.A. rond dan bij ons in de buurt. Hem tegen het lijf lopen is een stukje moeilijker geworden. Als je binnenkijkt in de studio, dan zie je dat ik elke dag mijn koffer meeneem. Niet om zelf op reis te gaan, maar net terug. Maar wel om jou op reis te sturen. Want elke vrijdag geef ik een exclusief verblijf weg. En deze week spelen we voor een heel leuk weekendje voor 4 personen in Anatura Ardennes. Dat is een echt luxe verblijf met 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Inclusief ontbijt is erbij. Er is ook een fietsarrangement bij. Dus je kan daar echt de tijd van je leven beleven. Wat moet je daarvoor nu doen? Wel, dat is heel simpel. Ik steek elke dag een item in mijn koffer dat je kan linken aan, in dit geval dus de Ardennen. En op vrijdag is het dan aan jou om door te sturen via de Joe-app welke 5 spulletjes er in mijn koffer zitten. En heb je het juist, dan pikt de computer jou er misschien wel uit en kan je dus genieten van dat weekendje weg met het hele gezin. Blijf luisteren. We gaan hier ondertussen op zoek naar iets dat we in de koffer kunnen steken. En als jij dan noteert wat het is en dat vrijdag kan doorsturen, dan ben je dus heel dichtbij. Blijf luisteren.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: Zoals het hoort, is dat een lastige koffer om open te maken. Ja, dat is zo. Die rits begint dan raar te doen en zo. Maar het is gelukt. Dus ik kan er zo meteen, mag ik er iets nieuws insteken. Dit was Alane. En Wes, we draaien zo meteen de Bengals trouwens. Walk like an Egyptian, maar 9:30 ondertussen. Hoogpunt uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Julie Isabel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton, dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Het kost ook veel geld, vorig jaar zeker 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Dieven knipten de kabels door, maar konden geen buit maken. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen dat vuur te bestrijden. Er zijn ook 4 plusvliegtuigen ingezet. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dan kunnen we weer ademen. Dankjewel hoor. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Brusselse ring. Tussen Eigenbrakel en Ter Hulpe, daar is een ongeval gebeurd. Het zijn daar moeilijke rijomstandigheden en je verliest er bijna een uur. Dus als je het kan vermijden, dan zou je dat toch overwegen. Binnenring tussen Groot-Bijgaarde en de Dansaarlaan, 6 minuten. En richting Antwerpen staat er ook een file op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Ook daar bijna aan een half uurtje.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

dacht dat ik op het juiste spoor was tijdens het bekijken van de Mol afgelopen seizoen. Toen daar werd gezegd Walk Like an Egyptian. Dat nummer ken ik niet. Nog nooit gehoord. Dan dacht ik, ja, dat is de Mol. Dat kan niet anders. Ik zat er natuurlijk weer gladjes naast. Ja, ze kenden het echt niet. Straf, hè? Bangles en Walk Like an Egyptian op deze dinsdag, deze 14 juillet. Dat zal je merken, want straks alleen maar Franse hits vanaf 10 uur. Van op onze Paradise Beach, Astrid, die is al die titels nog aan het inoefenen, zodat het heel mooi en juist klinkt. Allemaal straks na 10 uur natuurlijk. De komende 4 weken neem ik trouwens mijn koffer mee naar Joe. Niet om zelf op reis te gaan, maar wel om jou op reis te sturen. En elke vrijdag geef ik een exclusief verblijf weg. Deze week spelen we voor een weekendje met 4 personen naar de Ardennen. Dat is echt een luxe verblijf. 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Inclusief ontbijt en een fietsarrangement erbij. Dat is echt top, top, top. En wat moet je nu doen? Wel, elke dag steek ik iets in mijn koffer dat ik dan meeneem naar dat verblijf. En vandaag is dat... Kijk eens. Ja, dit mag echt niet ontbreken. In mijn koffer natuurlijk. Eventjes vertellen wat het is. Het is een radio. Maar als je nu aan het kijken bent, dan heb je een voordeeltje. Want dan zie je het ook. En weet je wat ik ga doen? Ik ga tonen. Als je aan het kijken bent, heb je dus een voordeel. Ik ga tonen wat ik er gisteren al had ingestoken. Ja, maar ik ga het niet zeggen. Dus voilà, er zitten nu 2 dingen in onze koffer. Er gaan er nog een paar bij komen. En in totaal hebben we dus 5 spullen vrijdag in de koffer. En als jij dan weet welke dat allemaal zijn, dan moet je die allemaal doorsturen. En dan kan ik jou misschien wel naar de Ardennen sturen. Dat is het concept. Elke dag luisteren en elke dag ook noteren wat er in die koffer verdwijnt. We gaan ze hier weer sluiten voor vandaag en morgen het volgende item erin steken. Zometeen Soul Sister, Through Before We Started. Eerst Zomers van Nicky Yore en...

0: bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Kiss.
1: In 86 zaten we weer met Prince en Kiss. Ja, je weet het, de laatste 10 minuten van elke Joe's Summer ochtend, die leggen we in handen van één luisteraar die al zijn favoriete zomerplaten mag kiezen. En dat is Maarten uit Zuid-Leeuwen. Maarten, goedemorgen. Oei. Zeg nog eens, Maarten.
2: Goedemorgen.
1: Ik moest hier nog op een knopje duwen. Alles in orde daar in Zuid-Leeuwen? Is het al zonnig daar?
2: Ja, de zon schijnt hier al goed.
1: Ja, dat zal wel. En het is eigenlijk niet het weer om koffers te pakken. Hè? Dan sta je voor je het weet in het zweet en je bent het toch aan het doen, hè, Maarten?
2: Ja, maar de koffers waren gisterenavond al gemaakt.
1: Goed voorziend en al. Meestal is dat bij mij zo 10 minuten voor ik op vakantie vertrek, dat ik denk, dat moet ik nog allemaal doen. Maar bij jou alles goed voorbereid, want je vertrekt naar Amerika, lees ik hier.
2: Ja, in Nederland, hè.
1: In Nederland?
2: Met mijn dochter.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Bestaat er een Amerika in Nederland?
2: Ja, in Nederland, Limburg.
1: Allee,
2: er is een centerpark en daar gaan we een paar dagjes naartoe.
1: Allee, fantastisch. Ja, het is iets dichterbij dan het grote Amerika. Maar het zal fantastisch weer daar zijn, naar centerparks, met de dochter daar naartoe. En wij hebben hier 3 plaatjes gekozen om dat allemaal perfect te laten verlopen. En wat zijn jouw favoriete zomerplaten, Maarten?
2: Ik heb gekozen voor Vamos a la Playa van Rivera.
1: Ja, dat is de klassieke.
2: Mijn favoriete zomerplaat. Dan mijn dochter haar favoriete zomernummer. Dat is Poco Loco van de Poco Loco Gang. En dan Mooi Weer vandaag van Bart Kuil. Want is altijd al mooi weer geweest de laatste weken.
1: Jongens, wat een zomer beleven wij. Die van 2026, die gaat echt de geschiedenisboeken in als een van de warmste zomers aller tijden. Dus we hebben Vamos a la Playa, dat is jouw favoriet, Poco Loco Gang, voor de dochter. Ja. Maar dat is toch een nummer van ver voor haar tijd, hè, Maarten?
2: Ja, maar ik heb op Spotify zo een summer playlist gemaakt. En daar staat dat tussen. En we reden een keer naar school en dat kwam op. En sindsdien moet ik het elke keer voor haar opzetten.
1: Ja, ik hoop dat we iedereen er blij mee maken. Het is een beetje een zot nummer, hè? Dat moeten we zeggen zoals het is. Poco Loco Gang.
2: Dat is.
1: En Bart Kuil, beter dan dat kunnen we het weer van vandaag niet omschrijven. Mooi weer vandaag. We gaan ze allemaal draaien. Ik wens je een fantastische tijd daar in Amerika. Dat klinkt een beetje raar, maar zo is het wel. In Nederland, in Center Parks met de dokter. En geniet van jouw 3 zomerse platen, Maarten. Bedankt, hè.
2: Ja, dank u wel. Bye.

0: En hier gaan we dan deze 14 jouets extra sfeervol meepakken met de Franse top 100. Ik maak hem openen en het is meteen een volle ambiance ook met Jessie Matador. Kan je van genieten na 10 uur? Het nieuws dat krijg je met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 1 op 3 jongeren sluiten niet uit dat ze nog zouden rijden als ze drugs hebben genomen. Meer zwerfvuil langs onze wegen en de bosbrand bij Parijs is nog niet geblust. Minder jongeren zien gevaren in van autorijden onder de invloed van drugs. 7 op de 10 zouden het nooit doen. Dat is minder dan vorig jaar, toen zij 8 op de 10 dat. Blijkt uit nieuw gedragsonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
2: Dat is natuurlijk een beetje onrustwekkend. Met onze campagne trekken we deze zomer naar de festivals onder de noemer Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt. We roepen eigenlijk de festivalgangers op om vooraf afspraak te maken over hoe ze veilig naar huis geraken.
1: Zoals over wie Bob is en of wie je bij kan blijven slapen. Bij wie je kan blijven slapen liever. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton, dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd zelfs dubbel zoveel zwerfvuil gevonden. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is

0: zondagavond ontstaan en het blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. Er zijn ook 4 blusvliegtuigen ingezet. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen nog dicht tussen Parijs en Dijon. We krijgen zowel zon als wolken vandaag. Het wordt ook warm, zelfs tot 34 graden. Morgen ook een zonnige zomerdag, 33 graden. Donderdag ook nog warm en zonnig. Vanaf donderdagnacht is er dan kans op onweer. En dit weekend weer droog dan en rond 26 graden.
1: En wie het gehad heeft met die hete temperaturen, welkom aan de kust, welkom in Westen. 2 files wel nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file en die vind je op dit moment op de Brusselse buitenring 50 minuten extra al. Dat tussen Nijverlil en Terhulpen. Daar is een ongeval gebeurd, je kan er daar maar moeilijk voorbij. Ook nog traag op de E17 richting Antwerpen. 10 minuten extra tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum.
2: Dit is de Franse Top 100.
3: Met Astrid Philips.

0: tout le monde. Ja, verwachten we trouwens vanavond ook tijdens het optreden van Camille om 6:10 aan ons Paradise Beach in Westende dat iedereen gaat meedoen. In het Nederlands is dan trouwens ook goed genoeg hoor. Maar tot 6:00 vanavond hier bij Joe, niks dan Franse muziek om de Franstalige muziek gewoon te vieren. We vinden dat plezant, we vinden dat goede muziek, dat ga je zelf ook nog ontdekken. De komende 99 platen dan nog. Hè. Deze 14 juillet dus vieren op zijn Frans net met Jessie Matador, nu dan weer met Catherine Ferry. Ik vind dat zo plezant om altijd zo overdreven Frans te spreken. Sorry, maar ik ga mijn best doen hoor. Catherine Ferry, die in 1976 alleszins meedeed aan het Songfestival. Ze werd daar tweede met haar 1, 2, 3. Maar vandaag dus op 99.
1: Dit is Joe Summer, de Franse top 100.

Franse sfeer is meteen top met Catherine Ferry erbij om 9:09. Goedemorgen nog steeds. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hoop dat je zin hebt in een vroeg 10 om te zien momentje met de telefoon. Huilt mee. Ja, Danny Fabri, Sylvie Melio, die weet je nog. Dat was natuurlijk origineel niet van hen, wel van Claude François, maar dus de versie in het Frans, die krijg je dus zo meteen. En met Le Telefoon Pleur, na een van mijn lievelingskus toch wel in deze lijst. En ik kan het aanvaarden dat die amper op een 98ste plek is staat. Anos Actemonkey van Frédéric Goldman en Jones.

0: dan zo'n eerste keer een momentje om elkaar eens goed bij vast te pakken. En dat gaat nog wel een paar keer opduiken in de Franse top 100. Je kreeg net een eerste keer Claude François in deze Franse top van in totaal 5 plekjes. En zometeen dan weer schuiven we door naar plaats 96. Geen Claude François daar, maar wel Jeanne Mas. Ook daarvoor heb jij gestemd voor haar En Rouge et Noir, dat dit jaar trouwens zijn 40ste verjaardag viert.
1: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
11: Dit is Joe Summer, de Franse top 100, nummer 96.

Op 96, Jean-Mas in En Rouge, 1 waard, is 5 voor half 11. Ik zie dat er al heel wat berichtjes binnen zijn gekomen via de app. Dank je wel daarvoor, is dat fijn om te zien. Stan de Belder bijvoorbeeld, die laat weten, dit is genieten. Die mooie Franse liedjes vanuit La Douce France. Lieve groetjes van Griet, Chris en Stan. Nog berichtjes binnengekomen van Kurt de Boevre bijvoorbeeld. Goedemorgen Astrid, wij zijn op weg naar de Dordogne-streek. En met de Franse top 100 gaan de kilometers vlugger voorbij. We zitten regio Vierge. Heel veel plezier daar. En ook nog Catalina, de keersmaker, heeft een bericht gestuurd. Die laat weten dat ze onderweg is naar Italië. Met de twee honden in de auto achter ons. Mijn ouders en onze beste vriend. Ik ben van plan, gewaarschuwd man is daar meer waard. Laat ze weten, ik ben van plan om de hele weg mee te zingen. En mijn tienerkinderen wat op de zenuwen te werken. Heerlijk toch, die Franse muziek. Ja, dat ga ik alleen maar bevestigen. Hè, dat het heerlijk is. En dat je nog veel gaat kunnen meezingen ook hoor. Nu meteen bijvoorbeeld, heb ik er eentje klaarstaan van Julien Clerc om daarna door te trekken naar een, de meest populaire Belg misschien nog wel, die in het Frans zingt. Onze maestro himself, Stromae, die komt eraan na Julien Clerc, dus met Ce n'est rien. Goedemorgen.

0: stilletjes aan. Stilletjes aan toch lijkt terug te keren. Want hij mag het doen samen met niemand minder dan Madonna. Ja, op haar nieuwste album Confessions on the Dance Floor Part 2 is ook onze eigenste Stromae te horen in het nummer My Sins Are My Savior. Moet je eens heel erg goed luisteren en daar kan je wel degelijk de stem van Stromae herkennen.
1: De Franse top 100. Good times, great music.
0: Ja, good times, great music. Ook met de Franse top 100. Sinds 10 uur deze ochtend zijn we van start gegaan. Het tempo zit er meteen in. Dat heb je ook al de voorbije songs kunnen ontdekken. Net bijvoorbeeld ook nog voor Stromae kreeg je Julien Clerc hier in deze lijst. Julien Clerc, dat is een ex-liefje geweest van France Gall. Net als van Claude François, daar is ze ook nog samen mee geweest. France Gall zelf, die doet natuurlijk zelf ook mee. Ja, ook al 5 keer, net zoals Claude François daar dan weer. En hier krijg je dus France Gall voor het eerst te horen in deze lijst.

0: bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Dit is Joe Summer, de Franse top 100.

best wel veel covers trouwens in deze Franse top 100. Net ook nog met Eddy Mitchell. Want je kent de Engelstalige originele versie natuurlijk zeker ook. Hè. There is always something there to remind me. In de versie dan van Sandy Shaw. En dat hoor je zeker ook wel vaak voorbij komen bij Joe Gold. Maar op deze 14 juillet dus net de Franstalige versie. Het zou raar zijn anders. Hè. Eddy Mitchell dus met de Toujours un quoi qui me rappelle. Op 92 kreeg je die net te horen. Intussen nog eens kijken hoe het gaat in onze berichtenbox in de app, waar je ook steeds een berichtje naar kan sturen. Chiara bijvoorbeeld, die laat nog weten, ik ben gek op Franse muziek. Ik hoop dat Johnny Hallyday ertussen zit. Dan kan mijn dag helemaal niet meer stuk. En Patricia Rousseau, die voelt dan eerder iets voor Kim K. Maar die zullen misschien ook nog wel voorbij komen. Vooral blijven luisteren tot 6 uur vanavond. En je komt het sowieso te weten. Nu dan, het is 11:15. Die eerste ochtenddip, die is voorbij. Die eerste humeurigheid, daar ben je misschien wel vanaf. Dus dan kan het denk ik wel om met de armen in de lucht te staan zwaaien en de letters D-I-S-C-O misschien mee uit te voeren. Oh, jawel. Hier ook al in jouw lijstje gestemd. Op 91 vind je D-I-S-C-O. Dit is Ottawa.

Daarmee zijn de eerste 10 trouwens al voorbijgekomen in de Franse top 100 met van die goede Franse dramatiek. Ook net met Hervé Villard. Zijn eerste hit was hij trouwens, Capri, c'est fini. Hervé Villard, die er ook 80 wordt dit jaar, maar dat betekent niet dat je hem niet meer op een podium gaat zien hoor. Nee, begin volgend jaar zag ik al dat hij een paar optredens heeft genoteerd. De Franse top 100, daar luister je naar bij Joe sinds 10 uur deze ochtend en we gaan door tot ze alle 100 gepasseerd zijn. Dat zou ongeveer tot 6 uur vanavond toch moeten zijn. En het is niet omdat het een Franse lijst is dat er alleen maar Franse artiesten in staan. Nee, dat heb je wel al gemerkt met Stromae daarnet. En zometeen is nog eens van dat, want vlak voor 11 draai ik nog die Italiaanse die ook wel heel vaak in het Frans zong en waarbij het tempo nog eens de hoogte in zal gaan. Het is meer de disco-vibe die je krijgt bij Ingrid in Tu es foutu en disco, ja. Daar gaan we die richting ook al uit. Met Image Disco, met heel wat synthesizers er aan te pas. Ook met Les Démons de Minuit. Die vind je hier terug op plek

0: een Italiaanse die het zo slim aanpakt. Want om goed Frans te klinken, een goede accordeon erbij, dat helpt ook altijd. Hè. Tu es foutu van Ingrid kreeg je net nog. En daarmee zijn we vertrokken. Dus op deze 14 juillet duiken we zo meteen nog dieper in de Franse lijst. Terwijl jij misschien ook meer Frankrijk zelf inrijdt. Na 11 uur nog meer alleszins van die beauté's.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: Zometeen trouwens een championetsmomentje, die van de kampioenen. Ja, die hebben toch ooit zo'n medley gemaakt. En dat was op de tonen van Joe Dassin zijn Sifflet sur la colline. Je hoort het na het nieuws van 11 met jullie Isabeau. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een grote reddingsactie na een brand in het centrum van Brussel. Daar is ook protest bezig tegen besparingen van de regering en verschillende doden en gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In het Oxy-gebouw op het De Broekeireplein in Brussel is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer is er wel nog bezig met een grote reddingsoperatie. Walter de Rieuw.
3: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald. Ook een medisch interventieplan werd afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
2: Er zouden zo'n 200 arbeiders aanwezig geweest zijn. Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. Zeker 3 mensen raakten gewond. Nog in Brussel is er protest bezig tegen de besparingsplannen van de regering. Een 100-tal vertegenwoordigers van Belgische NGO's komen op straat omdat er 250 miljoen minder geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking. Je hoort Griet Izewijn van de organisatie.
4: Ontwikkelingssamenwerking blijft altijd wel een post waar gekeken naar wordt voor besparingen. Investeren in internationale solidariteit is belangrijk. Dat betekent eigenlijk dat je gaat gaan investeren in een veiligere, in een rechtvaardigere, in een duurzame wereld voor iedereen.
2: Ze staan daar met 50 enorme portretten van mensen over de hele wereld. Bij Oekraïnse droneaanvallen in gebieden die Rusland bezet zijn zeker 13 doden en 22 gewonden gevallen. Het Russische leger heeft op haar beurt ballistische raketten naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gestuurd. Op verschillende plekken waren er explosies en in zeker 2 wijken zou er brand zijn ontstaan. Zon en wolken vandaag en het wordt ook warm tot 34 graden. Morgen ook nog een zonnige zomerdag tot 34 graden. Donderdag ook nog warm en zonnig, maar vanaf donderdagnacht is er kans op onweersbuien. En ook dit weekend droog en rond 26 graden.
0: En hier aan de kust beginnen de wolken toch een klein beetje weg te trekken hier en daar.

0: wel mensen met een zonnebril op. Dus dat begint er goed uit te zien. Nog eens kijken dan op de weg. Geen file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de A12 richting Antwerpen. 5 minuten om precies te zijn daar. Tussen Aartselaar en Kleidalaan. Kontigse Steenweg.
1: Dit is de Franse Top 100.
2: Met Astrid Philips.

Lisa Joseph laat weten via de app dat ze schaamteloos kan meezingen in de auto. En wel, misschien deed je dat ook net op deze hier. Eentje uit de jaren 60, Joe Dassin, zijn Sifflet sur la colline. Of ook wel, elke keer opnieuw denk ik, ik trap er niet meer in, maar dan moet je dat zingen. Hè. Zo ging die medley toch alleszins volgens mij van de championets, van de kampioenen. Maar het zit ver hoor, het zit ver. Goedemorgen, welkom nog steeds hier bij Joe om 10:55, waar je ook vertoeft. Dat zou perfect Paradise Beach kunnen zijn in Westende. Er is nog plaats voor jou. Je bent nog steeds bijzonder welkom een hele dag lang tot 9 augustus. Zelfs dat weer zitten voor jou. Vandaag dus niks dan Franse muziek, toch tot 6 uur vanavond. Met heel veel plezier trekken we doorheen de Franse pareltjes. Komend uur bijvoorbeeld betekent dat dat we nog eens bij Claude François passeren. Jacques Dutronc komt er ook aan te pas. Charles Aznavour. En zometeen ook nog eens een Belgische van bij ons. Dus hij Axel Red. Na dit plezant, vrolijk nummer waarmee je ook meteen in vakantiesfeer raakt. De zon nog meer binnentrekt. Kan niet anders. Cookie Dinglé is dat met zijn Femme Libérée. Vind je terug op

Ik vind dat haar schoonste. Jij bent het daar niet mee eens, maar dat is oké. Okay, want het is, mijn mening doet er niet toe in deze Franse top 100. Axel Red, een eerste keer in deze lijst. En dat op 85 met Je t'attends. Als je haar trouwens live wil zien, binnenkort staat ze op de Lokerse feesten. 31 juli mag ze daar een feestje bouwen met haar intieme muziek. Dan kan je dat ook nog altijd door een feestje bouwen. We tellen verder in deze lijst. We komen aan bij nummer 84 met een eerste keer. Muziek van de man die zeker 1300 liedjes of zo heeft gemaakt. 180 miljoen platen heeft verkocht. En ook in zo'n 60 films of zo heeft meegespeeld door Charles Aznavour. Een eerste keer in deze Franse top 100. Dus op 84 met En Moi.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten erop.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
4: Good times. Great music.
5: De Franse top 100.
4: Good times. Great music.
5: Nummer 83.

0: In het Frans klinkt dat alleen maar meer poëtisch. Hè? Le vent nous portera, de wind zal ons wel meevoeren. Ik vind dat een fijn idee, een heel bevrijdend idee. En misschien dat die wind jou hier wel brengt, naar Westende, naar Paradise Beach. Hier is ook wel een klein beetje wind, maar dat hoeft jou zeker en vast niet tegen te houden. Dat gaat de sfeer ook niet bederven, zeker en vast niet. Want we zitten nog steeds met de Franse top 100, die zometeen zorgt voor een schoon meezingertje met Jacques Dutronc, zijn J'aime les filles. En by the way, als je wel houdt van meezingers, maar dat hoeft voor jou misschien niet per se in het Frans te zijn, weet dan ook dat 17 juli we hier van Vlaanderen Zingt doen. Dat betekent dat we gewoon en masse tekstjes gaan zingen. Je hoeft helemaal niet goed te kunnen zingen. Hè. Dat is oké als het kattenvals is, maar als je gewoon veel motivatie hebt en enthousiasme, dan ben je eigenlijk ons perfecte publiek. 17 juli wordt dat hier gefixt, ook trouwens allemaal door Tom de Kok. Geen idee of die kan zingen, maar die kan ook wel zeer enthousiast en gemotiveerd zijn. Als je wilt meedoen, check zeker en vast eens joe.be, dan wordt het allemaal nog meer duidelijk. Jacques Dutronc met J'aime les filles, dus zometeen na dit plezant werk hier, wat we geregeld ook hoort bij Joe. Hè. Camaro en Femme Like You.
1: De Franse top 100.
2: Yes. M'appelle Camaro. Hey Martinez, you ready girl?

0: Beetje verleiden, dat doen ze. Jacques Dutronc met zijn J'aime la vie. En dan is het vooral nog wachten en uitkijken naar Il est 5 heures Paris-Séveil. Want dat is er ook eentje van Jacques die ongetwijfeld ook al in deze lijst staat. Zometeen een Belgisch-Portugese die ook in Frankrijk bijzonder populair was met Leo. Nadat ik met jou de files overloop, twee van die stuks op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, dat is 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Borgerhout en Deurne en dan nog eens 5 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-Tunnel.
1: Dit is de Franse Top 100.
2: Met Astrid Philips.
0: Duiken we een nieuw tiental in, want ze staan op precies 80. Leo en

0: The Four Seasons hadden daar dik 10 jaar eerder een vette hit mee te pakken. Met Oh What a Night. En dat intrigeerde Clo-Clo dan wel. En ja hoor, ook in het Frans doet dat zeker en vast iets. Op 79 terechtgekomen in jouw Franse top 100. Zo meteen haal ik er met zeer veel plezier graag de diva der diva's bij. Niemand die dat ook met zoveel eer mag pakken, die titel als Grace Jones. Ik heb ze zelf, denk ik, 20 jaar geleden eens gezien in het Sportpaleis. Dat is een beleving, dat is iets speciaals. Je moet dat ook eens ervaren vooral. Dat is niet alleen fantastisch goed qua klank, qua geluid, maar een echte ervaring. En binnen 10 dagen zag ik ook dat ze in Ibiza staat. Als je daar toevallig terecht kan geraken. Maar alleszins vind ik dat een perfecte plek voor Grace Jones, die dus ook al in jouw lijstje werd gestemd. Misschien wel door jou. Ik krijg ze zo meteen met de lange versie van La Vie en Rose.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Good times, great music.
8: De Franse top 100.
7: Good times, great music. It is
9: Nummer 78.

0: die altijd flagrant haar goesting doet. Ik vind het heerlijk. Grace Jones heeft uiteraard ook deze top gehaald op 78 met La Vie en Rose. Ik merk wel dat niet iedereen zijn lunette roze op heeft. Enfin, les goûts et les couleurs, ik snap het helemaal. Maar in de app merk ik toch dat voor sommigen een beetje trop is met die Franse muziek. Maar er zijn wel zeer veel van die heel enthousiaste reacties ook. Zoals bijvoorbeeld bij Verschragen, zo komt dat er binnen in de app. Bedankt voor de leuke muziek. Mijn vakantie laat nog even op zich wachten, maar met de muziek is het vakantiegevoel toch al aanwezig. Christa van Menen is er ook bij, die laat weten. 14 juli, le 14 juillet. Dat is een dag waar ik ieder jaar naar uitkijk. Die heerlijke Franse klassiekers. Ik ben opgegroeid met die muziek. Ik ben grote fan. Dankjewel, Joe, voor ieder jaar de Franse feestdag mee te vieren met de muziek. En dan is er ook nog Mark Dalemans. Hey Astrid, nu heb ik spijt dat ik moet gaan werken, niet verder kan luisteren naar deze prachtige muziek. Ja, als buschauffeur moet ik mij natuurlijk op de weg concentreren. Heel graag ook dat je dat doet. De Franse muziek blijft op jou afkomen tot 6 uur vanavond. En deze volle sfeer, volle ambiance nu dan met Compagnie Créole. C'est bon pour le moral.
1: Dit is Joe Summer, de Franse top 100. Nummer 77.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen. Dit
1: is jouw. Vanochtend vertrokken met de Franse top 100. En gezien we nog lang niet aan die nummer 1 zijn toegekomen, doen we gewoon voort met zometeen Julien Clerc. Zijn El Volet qu'on appelle Venise. Maar nu mag ik Julie Isabeau zeggen. Zij heeft het nieuws mee van 12. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een reddingsactie na een brand in het centrum van Brussel. Experts waarschuwen voor illegale injecties met peptiden. En een coalitie van bereidwilligen organiseert oefeningen in Polen. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie. In het Oxygebouw op het De Broekaireplein is vanmorgen brand uitgebroken op het tweede verdiep. Er zijn al zeker 3 mensen gewond en er worden nog mensen gezocht, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
3: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
2: 200 arbeiders, want daar waren werken bezig. Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Dat is veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens.
4: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost.

0: omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
1: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over de kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptiden op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen, tegen haaruitval of tegen huidveroudering bijvoorbeeld. Maar die injecties en peptiden zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline Van Hee van Gezondheidsinstituut Cienzano.
2: Sommige peptiden zijn niet goedgekeurd, omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat van huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op de bloeddruk.
1: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde coalitie van bereidwillige landen vinden dit najaar plaats in Polen, dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond de oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maximaal rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het dan weer droger en dan halen we tot 26 graden.
3: En de zon is er ook volledig doorgekomen in Westende. Perfect ook, perfect weertje voor die Franse muziek. Dan nog eens kijken hoe het gaat op de weg. De files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost staat een defect voertuig. Richting Gent op die Antwerpse ring is het ook nog 5 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. E313 dan richting Antwerpen, 10 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. 5 minuten erbij op de E17 dan nog tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West.
4: Dit is de Franse Top 100.
5: Met Astrid Philips.

zijn weer vertrokken. On est parti, de nouveau. Absoluut. Ja, ja, hoor. Uur 3 wordt hier ingezet van de Franse top 100. Met Julien Clerc, die ik zeker en vast ook nog verwacht met This Melody bijvoorbeeld. Daar heb je hem ongetwijfeld ook mee ingestemd, hè. En ook Hélène, dat zou ook nog fijn zijn. Maar net was het Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Die staat op 74. Julien Clerc heeft uiteraard meer dan die 3 hits die ik er net opzonde. Want zijn hele Franse chansons repertoire kan je binnenkort ook nog eens horen, want daarmee staat hij zaterdag 23 januari volgend jaar in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Maar misschien toch interessant om nu al je tickets voor te reserveren. Ik mag hier samen met jou verder aftellen waar je ook bent. Laat gerust weten waar je geniet van de Franse muziek. De app is er voor jou, dan ben ik een beetje mee, hè. Met hoe je het allemaal beleeft. De muziek van Gilbert Bécaud bijvoorbeeld, die krijg je nu op 73 met zijn immense hond.

0: vijf keer was het dus in totaal dat ze te horen valt in deze Franse top 100. Daarnet een eerste keer op 93 met Babacar. Hier dan weer met Il Jouait le Piano de Boon. Dan gaat het uiteraard over Jerry Lee Lewis. De artiest die je ook heel vaak rechtstaand aan zijn piano zag spelen, uiteraard. Il Jouait le Piano de Boon net op 72. Op deze Franse feestdag die we graag meevieren. Le 14 juillet met dus alleen maar Franse muziek tot 6 uur vanavond. Tot die nummer 1 ook gespeeld werd. Volgende week dan kijken we al eens vooruit naar de nationale feestdag hier bij ons. En zoek je nu toevallig nog een originele, erg lekkere manier om onze nationale feestdag te vieren? Dan moet je volgende week zeker naar het Dunhotel in Nieuwpoort. Want ze hebben daar voor dinsdag 21 juli een zeer plezant en smakelijk plan bedacht. Dus ze gaan voluit namelijk voor een gloednieuw record. Dat van de allerlangste ontbijttafel. En ze pakken het meteen gigantisch groots aan. Want er is namelijk plaats voor maar liefst 1500 van die levensgenieters. Om gezellig dus de voetjes onder tafel te schuiven. Beeld je dus even in. Een rijkelijk uitgebreid openluchtontbijt. Geserveerd aan één aaneengesloten tafel van zowaar 700 meter lang. Meer moet jij dus niet doen. Hè. Je moet er gewoon aanwezig zijn. Voetjes onder tafel en dan ook nog iets binnensteken. Er wordt trouwens ook nog gezorgd voor de perfecte muzikale ambiance. Een heerlijke manier lijkt mij dat allemaal. Om wakker te worden op de nationale feestdag. Zo wordt die 21ste juli door jou meteen goed ingezet. Heb je nu zoiets van, wereldrecordje verbreken, daar wil ik ook wel aan meedoen en ik eet ook alles graag. Gewoon alle info checken en je meteen ook inschrijven misschien, hè, via delangsteontbijttafel.be.
1: Dit is Joe.
2: De Franse top 100.
1: Live van op Joe Paradise Beach.
2: Nummer 71.
0: En tellen wij intussen verder dus in deze Franse top 100 met Joe Dassin.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Dit is Joe.
7: De Franse top 100.
6: Live van op Joe Paradise Beach.

0: vrouwen die komen van Guadeloupe en samen vormen ze Zoekmachine. Met Maldon kreeg ze net te horen op 70 in de Franse top 100. Waar bijvoorbeeld Eddy de Grave ook van genieten laat weten via de app dat hij aan het luisteren is van op ons terras. Mijn vrouwtje Nikki is verzot van Franse muziek. Dan komt ze helemaal aan haar trekken vandaag hoor. De ganse buurt geniet daar ook mee. En ondertussen is de barbecue zijn werk aan het doen. Kortom, genieten en dit met een glaasje Ricard. Ja, jij zit wel helemaal in de Franse sfeer. Ik zou zeggen, nog een petanque erbij rollen en straks om 1:30 misschien wel ook de Tour de France meepikken. Want na een dag rust vertrekken ze straks opnieuw voor een bergetappe. De 10e etappe, daar komen ze aan toe. En ik las ergens dat 10 jaar geleden er ook richting Le Lioran moest gereden worden in die Tour de France. Een rit die toen gewonnen werd door Greg van Avermaat. En wie weet is het vandaag wel opnieuw aan een Belgje om daar te zegevieren. Een Remco Evenepoel bijvoorbeeld, waarom ook niet. Maar het is natuurlijk de 14 juillet. Dus grote kans dat ook de Fransen vandaag extra hard hun best doen.
1: Dit is Joe Summer, de Franse top 100. Nummer 69.
0: Ja, tellen we verder af dan nu met een Frans stijlicoon, een van de beste zangeressen ook daar. Dit is Françoise Hardy.

0: Ik zie het hier net nog voor mijn neus gebeuren. Dat is muziek waarop je kan dansen. Ook kindjes kunnen dat. Françoise Hardy, Comment te dieren, adieu. En dansen, dat kan zeker en vast ook. Ik ga dat doen met Zaz Jeveux. Die komt eraan na Début de soirée. Nuit de France. Nu nog een blik op die files dan. Er staan er 3 waar je op onze snelwegen meer dan 5 minuten verliest. De Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten daar. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Antwerpse ring richting Nederland, dan weer 5 minuten tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Nog een file op de E17, 6 minuten richting Antwerpen. Tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Joe
1: Paradise Beach. Dit is de Franse Top 100.
2: Met Astrid Philips.
1: Nummer 68.

0: Zo blij dat je ze hebt ingestemd. Op 67.6 met Je Veux en kan je daar geen genoeg van krijgen. Weet dan ook dat ze naar ons land komt. Hè. Dinsdag 4 augustus is namelijk een van de headliners op de Lokerse feesten. En zondag 9 augustus dan is er ook nog zo'n fijn festival als Dranouter. En ook daar zal je Zaz kunnen bewonderen. Vandaag zitten we alweer in de 10e rit, was het, hè, in de Tour de France. Die wordt weer uitgereden. Een bergrit wordt het. En om de Fransozen daar een klein beetje extra motivatie te geven, krijg je zo meteen La Montagne, Jean Ferrat. Die heb je er ook al in gestemd. Zo meteen in de Franse top 100 op 66.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
4: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. De magie komt tot leven voor fans van de wereld van Harry Potter. Ga op een unieke reis door de iconische decors, herbeleef de verhalen en ervaar je favoriete momenten als nooit tevoren. Van spectaculaire requisieten en kostuums tot interactieve hoogtepunten en een blik achter de schermen. Beleef de magie van de films en meer. Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen. Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
8: Good times.
9: Great music.
8: De Franse top 100.
10: Nummer 66.

Ha, dat de deugd. Die Jean Farah met zijn La Montagne, die kreeg je net op 66. Ik mag nog een kwartiertje van de beste, van de schoonste Franse muziek draaien voor jou. Voor Jan Bosman verder komt aftellen. Na 1 uur gaat die dat doen. Maar ik heb chance, want ik heb nog een pareltjes die ik mag draaien. Joe Dassin bijvoorbeeld zo meteen nog eens met Ça ne va pas changer le monde. En hier een icoon als Axel Bauer met Cargo. Vind je terug in jouw Franse top 100 op 65.

0: Het zijn niet alleen van die Franse chansons die er voorbij komen. Hè? Nee, ook de heerlijke muziek van Axel Bauer. Cargo, dat heb jij op 65 gezet. Op 16 oktober trouwens dit jaar, als je fan bent toevallig van de man, zal hij ook nog optreden in Braine-le-Comte of ook als Graaf van Brakel in Henegouwen. Dat je het weet. Kurt van der Aura, die heeft ook van zich laten horen via de app. Oh Joe, que je vous aime. Ik woon in Frankrijk, dus overal rust vandaag. Op deze 14 juillet zal er inderdaad niet veel gewerkt worden daar in Frankrijk. Maar wel bij Kurt van der Aura thuis, want hij is wat kuis aan het doen van onze muziek hier aan het genieten. En hij laat ook weten dat zijn man en zoon genieten van een extra dagje verlof. Met deze top is het gewoon vakantie in huis. Of ook vakantie in Paradise Beach in Westende. Weet dat je daar nog steeds zeer welkom bent om de vakantiesfeer nog meer te komen opsnuiven en er wel een koffietje te pakken, een cocktail, een mocktail, een ijsje, een bubble waffle, een cannoli. Het kan allemaal. Laat het u vooral smaken. Des te meer misschien wel met de muziek hier nog bij vanuit de Franse top 100. En het is twee keer al geweest met Joe Dassin. Nu staat hij een derde keer voor jou klaar. Ik krijg hem hier nu met Ça ne va pas changer le monde. Good times.
1: Franse top 100. Good times, great music. It is Joe. Nummer 64.

0: goed meezinger nog van Joe dat zijn. Het is bijna 1 uur. Ik ga mij Dupin, Duvin, Duboursin gaan zoeken. Het mij laten smaken vooral en blijven genieten vooral van die Franse top. Zo meteen na 1 uur met Jan. Zeer veel plezier nog.
1: Dit is de Franse top 100.
0: En nog eentje dan op 63 hier. Tous les filles.

0: Et Barbelivien, zo heten ze met A toutes les filles que j'aime van avant. We zitten in de Franstalige top 100 met een nieuwslezeres die ook een Franstalige naam heeft. Dat is toch geweldig? Julie Isabeau, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De reddingsactie na de brand in het centrum van Brussel is nog niet afgelopen. Een meisje van 9 is in levensgevaar na een verkeersongeval. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan hun 10e rit. Er zijn nog verschillende mensen vermist na de brand in het Oxygebouw in Brussel op het De Broekeireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, maar is intussen onder controle. De brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter de Rieuw.

0: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er worden veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Komt omdat drugsorganisaties vaker voor andere havens kiezen. Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed haar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. En de Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij liever genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En na een rustdag in de Tour de France beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige rit. Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat 4e op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het weer droger, dan halen we tot 26 graden.
1: Zeg Julie.
0: Ja, er was er iets mis.
1: Ja, het was een beetje met de Franse slag zeker ook, hè?
0: Ja, ja.
1: Om in het thema te blijven.
0: Ik ga eens horen bij de technische dienst wat er misliep met de quotes. Voilà.
1: Ja, gewoon, dat is één woord voor. Computers. Die hebben hun eigen leven, dus dat is geen enkel probleem. We hebben het allemaal gevolgd. Dank je wel daarvoor. Ondertussen gaan we eens kijken onderweg, want daar staan nog altijd 2 files. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je aanschuiven tussen Merksem en Antwerpen Centrum. Komt daardoor een defect voertuig. Je verliest daar om en bij de 20 minuten. En in de richting van Antwerpen staat file op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten. Gelukkig werkt al de rest nog en ook de Franse muziek dus.
2: Dit is de Franse Top 100.
3: Met Jan Bosman.

het nog wel een beetje moeilijker voor een Fransman eigenlijk. In het Nederlands bekt dat goed, Magnolia's. Maar in het Frans is dat Magnolia Forever van Claude François. In deze Franstalige lijst, genoteerd natuurlijk ook. En zelfs een paar plaatsen gestegen aan nummer 62, die Claude François. Ik heb een klein probleempje. Ja, een klein... dat kan een groot probleem worden, voor alle duidelijkheid. Maar daar ga ik het zo meteen over hebben, waarover het precies gaat. Het gaat over honden vooral. Eerst Dave met Du Côté de Chez Swan, die krijg je na deze kaart.

0: Geboren in Nederland, maar carrière gemaakt in Frankrijk dus. En dan heb ik het over Dave, die je net hebt gehoord met Du Côté de Chez Swan. De Franstalige top 100. Dat zijn niet alleen nummers uit Frankrijk natuurlijk, maar ook uit België. Uit allerlei landen waar de Frans wordt gesproken en muziek wordt gemaakt, die krijg je in de loop van de dag sowieso te horen. Maar ik heb daarnet al gezegd, ik zit met een heel klein probleem. Kan een groot probleem worden, want volgende zondag, 19 juli, dan is er onze spectaculaire hondenwandeling. Iedereen met een hond weet ondertussen wat dat precies inhoudt en hoe plezant dat eigenlijk is. Dat is een wandeling in groep, of je kan dat ook helemaal alleen doen, maar inschrijven vooraf, dat is wel de bedoeling via joe.be. Zorg dat je dat zeker doet, zodat wij een overzicht hebben van wie er allemaal komt, want we hebben ook goodie bags. Euro Premium gaat die uitdelen, en goodie bags, daar zit van alles in, dus we moeten zien dat we er voldoende hebben. Dus zorg dat je hond is ingeschreven. Maar Anne van Elzen en ikzelf, we hebben een soort van uitdaging tegenover elkaar. Want Anne die... Hoe heet die een hond van Anne nu weer? Wat is dat? Een tackle. Ah ja, dat is een hond, ja. Dat is een tackle dus. En ikzelf heb een schnauzer. En we willen eigenlijk zoveel mogelijk tackles en schnauzers in onze groepen krijgen. Nu, we gaan samen, of we gaan elk apart in de namiddag wandelen. Dus als je ofwel een tackle of een schnauzer hebt, zorg er misschien voor dat je dan in de namiddag bent ingeschreven. Dan kunnen we een zo groot mogelijke schnauzergroep vormen en een zo groot mogelijke tacklegroep. En de schnauzers, dat mogen riezen, schnauzers, middenslag, dwergschnauzers zijn. Dat is allemaal oké, zolang ze maar worden ingeschreven en dat we met veel van die rassen bij elkaar zijn. Dus ik ben benieuwd wie het dan uiteindelijk zal halen, want het is een beetje uitdaging ten opzichte van elkaar. Zorg ervoor dat je zeker ingeschreven bent, zodat wij een overzicht hebben. En dan zien we elkaar misschien voor een spectaculaire groepsfoto volgende zondag.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.

0: Amerika loopt er daar ook zo eentje rond die dacht van als ik ooit eens president zou zijn. Si j'étais président was dat van Gérard Lenormand en zometeen is er Indila.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
9: C-c-mo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
10: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
11: De Franse top 100.
12: Live van op Joe Paradise Beach.
11: Dit is Joe. Nummer 58.

fantastisch nummer van Indila en Dernière Danse. En dat staat natuurlijk ook genoteerd in deze Franse, Franstalige top 100. Je kan natuurlijk altijd reageren. Wat zijn jouw ideeën over die Franstalige muziek? Heel veel fijne reacties die we binnenkrijgen. En af en toe is er zo eentje die eruit schiet waarvan je denkt van... jammer. Kenneth bijvoorbeeld, die stuurt... Ik heb hier een jobstudent rondlopen die ondertussen zowat gek wordt van de Franse muziek op de radio. En hij zeurt om de radio te schakelen, of dat hij zijn eigen muziek mag aanzetten. Maar Senne moest ik meegeven, shut up en onderga. Voilà, dus... hij moet maar een beetje cultuur geleerd en bijgeleerd worden. Denk ik ook, beste Kenneth. Dus ja, laat hem maar een beetje sudderen. Dat mag. En hij gaat een beetje Franstalige muziek leren kennen. Ondertussen kan hij misschien zijn Frans ook een beetje bijschaven. Dat is iets wat misschien voor jobstudenten ook wel nuttig kan zijn. En dan, de lijst die loopt natuurlijk verder. Want straks bij Anne moeten we de nummer 1 bereiken. Dit is Julien Clerc in deze top 100 met Dismélodie.

0: Deze melodie op nummer 57, dat was Julien Clerc en hij steeg daarmee 12 plaatsen. Dus goed gedaan van Julien. Drie files waar je op dit moment 5 minuten of meer verliest. Ik begin op de Antwerpse ring. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan staat file. Door een defect voertuig verlies je daar zo'n 25 minuten. In de richting van Antwerpen op de E17 gaat het traag tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar komen 5 minuten bij. En ook nog eens 5 minuten verliestijd op de E313 tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen, mocht je daar in de file staan, daar verlies je op dit moment dan wel minder dan 5 minuten. Joe
1: Paradise Beach. Dit is de Franse Top 100
2: met Jan Bosman.

0: van Gilbert Bécaud.
1: Dit is de Franse Top 100. Live van op Joe Paradise Beach.
0: Ja, vanavond een grote avond natuurlijk, voetbalgewijs dan toch. Maar het is vandaag 14 juillet, dat is ook belangrijk. En dan denk ik van, ja, die Fransen gaan die nu eigenlijk op hun nationale feestdag ook winnen. Ik bedoel dan de halve finale daar op het wereldkampioenschap voetbal. Ze spelen tegen Spanje, de ploeg die ons eruit heeft geschot. Dus ik zou al geneigd zijn om voor Frankrijk te stemmen. Maar daar gaat het niet over. Het is niet omdat je, of dat we denken van ja, die hebben ons eruit gehaald, dus die mogen verliezen. Nee. De vraag die ik stel in de poll zo meteen online is de vraag: wie denk jij echt zal vanavond de halve finale op het wereldkampioenschap voetbal winnen? Wordt dat Frankrijk of Spanje? Dus ik ga die nu openstellen en alle fans mogen dus zo snel mogelijk via de Joe-app even hun stem uitbrengen. Voilà, dat is gestart. Dus laat maar weten, wat denk jij? Is Frankrijk de betere ploeg of wordt het toch Spanje? Dat is de poll die dit uur start en ik ben benieuwd naar het resultaat straks, wie jij denkt dat die overwinning gaat binnenhalen. Op dit moment gaat Frankrijk aan de haal met de overwinning en met het meeste stemmen, maar we zijn maar net begonnen, hè? Dus laat van je horen. Wie wint vanavond de halve finale op het WK daar in de Verenigde Staten? Wordt dat Frankrijk of Spanje? Stemmen via de Joe-app.
2: Kom

0: staat op 31 oktober in de Doom in Parijs. Als je hem graag nog eens live wil bezig zien, deze Galette en Aisha stond op nummer 55.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je een spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is de Franse Top 100. Nummer 54.
9: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: violon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

nummer 54. Dalida en Alain Delon met Parole, Parole. Ik denk dat ze waarschijnlijk veel meer hebben uitgewisseld dan enkel en alleen maar woorden. Je kan nog even stemmen. Onze zomerpol op dit moment gaat over de halve finale op het WK voetbal daar in Amerika. Ja, daar is het. Spanje en Frankrijk die strijden vanavond in de halve finale tegen elkaar. En de vraag daar is, wie wint volgens jou? En het is een beetje tegenstrijdig, want de berichten die ik binnenkrijg, daarin zeggen heel veel mensen, oh, Spanje moet winnen. Maar de poll op dit moment, daarin gaat toch Frankrijk met de winst aan de haal. Dus wat zal het zijn uiteindelijk? Je kan nog even stemmen. Doe dat dan. Joe-app openen en daar even aanduiden wie volgens jou die halve finale vanavond gaat winnen. Wordt dat Frankrijk of Spanje? Ik ben benieuwd naar wat jij ervan denkt. Ondertussen zitten we aan de nummer 53 in deze Franse top 100. Is voor Bandolero en Paris Latino.

0: Hamilton en Comme j'ai toujours envie d'aimer.
1: De Franse top 100.
0: Ik heb in de Joe App een poll gestart met de vraag: wie wint vanavond de halve finale tussen Frankrijk en Spanje op het WK daar in Amerika? Ik ga daar zo meteen de resultaten van geven, maar eerst ga ik over een andere sport praten. Want heel toevallig hier in de studio komt er een mevrouw bij mij en die zegt van: ik ben in 1981 de sportvrouw van het jaar geworden.
2: Klopt.
0: Annie Lambrecht.
2: Klopt toch?
0: Ja, de naam zegt mij iets, Annie, maar je zal het toch nog even moeten duiden. Wat heb jij allemaal gedaan? Hoe komt het dat jij sportvrouw van het jaar geworden bent?
2: Ja, dat was in rolschaatsen, snel rolschaatsen.
0: Ja.
2: En dus wij hebben eigenlijk over heel de wereld gereden. Verwinst dat ik wereldkampioen geworden ben in Nieuw-Zeeland, Australië, Colombia, Argentinië.
0: Ja.
2: Allee, noem maar op.
0: Maar dus
2: zowel op de piste als op de weg.
0: Dus België heeft het ooit goed gedaan in het rolschaatsen?
2: Heel goed.
0: Amai.
2: Ja.
0: Ja, en dus je moest de hele wereld rondreizen?
2: Ja.
0: Ja, medailles gewonnen en sportvrouw van het jaar dan ook geweest?
2: Ja, World Games gewonnen, want Olympische rolschaatsen was niet Olympisch, dus wij deden mee aan de World Games.
0: Ja,
2: en daar heb ik ook twee medailles gewonnen, ja.
0: Amai, maar je moet daarmee uitpakken, Annie. Heel de wereld moet dat weten. Zeg, en heeft dat goed geschoven? Heeft dat goed opgeleverd eigenlijk?
2: Nee, in die een tijd niet. Nee.
0: Nee?
2: Ik heb dus fulltime les gegeven in het Telegaard Instituut.
0: Ja,
2: 40 jaar dus.
0: Maar en met sport heb je achteraf dan niks meer gedaan? Of heb je mensen begeleid? Of hoe zit dat?
2: Nee, ik heb wel... wij hadden de club thuis.
0: Ja?
2: Allee, in Heverlee was dat. En daar heb ik... trainster geweest. Ik heb Bart Swings.
0: Ja, ah ja.
2: Bart Swings, welbekende Bart Swings, die dan overgestapt is naar... Allee, hij combineert de twee sporten, maar die dus omdat er geen Olympische Spelen waren in het rolschaatsen, het skileren nadien, is hij beginnen ijsschaatsen voor daar de Olympische Spelen mee te doen. Maar Bart Swings is dus wel een pupil van mij geweest.
0: Ja, die heeft les van jou gekregen.
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: Geweldig, zeg.
2: Veel jaren.
0: En sport je zelf nu nog veel?
2: Wel, ik doe nog tennis en fitness.
0: Ja?
2: En wij zijn nu hier op vakantie voor te fietsen.
0: Ja?
2: Dus ja, ik hou me nog sportief bezig.
0: Ja, en heb je de medailles niet meegebracht om eens te tonen?
2: Nee.
0: Misschien was het waar om je daar mee te sleuren naar hier.
2: Daar ga ik niet meer aan sleuren.
0: Nee, maar geweldig dat je bent langsgekomen. En je bent Joe-luisteraar?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ah, ja, tuurlijk. Iedereen moet het
2: natuurlijk. En thuis zijn ze ook aan het luisteren.
0: Ah, geweldig.
2: Want ze vinden de muziek top.
0: Ah, ja. Zeg, een vraag, want we waren over sport bezig. Wie denk jij wint vanavond de wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje?
2: Een moeilijke. Maar de twee zijn heel goede ploegen. Maar ik heb toch een licht voorkeur voor Frankrijk. Met
0: voor
2: Mbappé.
0: Frankrijk. Ja, goed, hè?
2: Ja, en ze heel goed.
0: Swingend voetbal eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik ga de resultaten bekendmaken. 65% van onze luisteraars denken dat Frankrijk vanavond gaat winnen.
2: Denk
0: en 35% Spanje. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: We gaan zien.
0: Is het niet zo dat je nu denkt van Spanje moet er gewoon uit, want zij hebben ons eruit geschot?
2: Nee. We moeten sportief blijven. Hè?
0: Ja, dat is wel waar. Ik hoop dat jij in jouw tijd ook altijd sportief was, hè, Annie?
2: Ja, ik heb de prijs van Fair Play onder andere gekregen in Parijs.
0: Maar jongen, echt waar. De prijzen die stapelen zich hier gewoon op. Geweldig. Ja. Heel erg bedankt om langs te komen, Annie.
2: Graag gedaan.
0: Geniet nog van jouw vakantie.
2: Dank je wel.
0: Een beetje ook van de Franse muziek vandaag, want dat is wel de bedoeling.
2: Ja. Ja.
0: En dan volgend jaar, als je er terug passeert, kom er terug maar binnen. Hè. Maar dan wil ik wel medailles zien.
2: Oké, ik zal er één in mijn tas stoppen.
0: Eentje meebrengen.
2: Geweldig.
0: Okay. Dankjewel, Annie.
2: Dankjewel.
0: Ondertussen dus verder met de lijst, want we moeten straks aan nummer 1 geraken in deze Franse top 100. En we zitten nu aan nummer 51. Wel een zakker. 7 plaatsen. Christine en de Queens met Christine. En ze schrijft onder andere ook muziek voor andere artiesten. Ze moet zelf nog eens een hitscore vinden.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Dit is
1: Frans, de top 100, die gaat dus zo meteen verder. Eerst ga ik eens controleren of de computer van Julie Isabeau ondertussen al is gemaakt. Luister naar het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. Meerdere doden na de brand in Brussel. De hulpdiensten hebben juist gehandeld bij het incident in het zwembad in Wetteren gisteren. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 10e etappe. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn meerdere doden gevallen. Zeker 6 mensen zijn nog vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Hoeveel doden er precies zijn, is niet duidelijk, zegt collega Nathalie Dijk.
3: Dat heeft ermee te maken met de omstandigheden, want blijkbaar zitten die mensen in een lift die van de 2e verdieping naar beneden is gestort door die brand of door een defect veroorzaakt door die brand. En zij krijgen heel moeilijk toegang tot die locatie. Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een 2e liftkoker is men nu verder aan het zoeken.
2: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren. Evelien de Ridder.
4: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
2: Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Het kindje ligt nog altijd in het ziekenhuis. In de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Een stevige etappe met 2 cols van eerste categorie en bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement.
5: Op papier de 2e hele zware rit. Die finale dat ik goed ken, uit 24 ook. Ik was 3e op deze aankomst. Mooie klimmetjes, niet de langste, maar wel lastige klimmetjes. Dus als de benen er zijn, te proberen, ga ik het zeker proberen.
2: De Sloveen Tadej Pogačar staat voorlopig aan de leiding. Vanmiddag wordt het 33 graden, veel zon en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag zonnig bij 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag droger en weer 26 graden.
1: Ondertussen werd het 2 minuten over 2. Ik heb nog 1 file die op onze snelwegen staat en teistert, zeg maar. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar verlies je op dit moment een kwartier. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijker gaat, verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Dit is de Franse Top 100.
7: Met Jan Bosman.

France Gall, amper 17 jaar was ze toen ze dus het Eurovisie Songfestival won in 1965 en daarmee dus ook heel Europa veroverde. Het was een nummer dat geschreven werd door Serge Gainsbourg, legendarische naam natuurlijk, en die had er een beetje dubbele bodem in gestoken in dat nummer. En maar dat heeft France Gall zelf pas jaren later beseft toen ze volwassen was en volwassen genoeg was om dan dat soort dingen te gaan denken. En ze vertegenwoordigde dus niet Frankrijk, maar ze won voor Luxemburg. Want iedereen denkt Frankrijk, daar komt ze ook vandaan. Maar uiteindelijk was het Luxemburg die haar vroeg om voor hen deel te nemen aan dat Eurovisie Songfestival. En dat heeft ze toen ook gedaan met enorm veel succes. De lijst, de top 100 van de Franse muziek, die gaat verder met Charles Aznavour zometeen.

La Bohème van Charles Aznavour. Ondertussen heel veel berichten die binnenkomen via de show-app. Altijd fijn, blijf maar doorsturen. Maar er zijn mensen die de vraag stellen van... Zeg, zit dat nummer erin? Bijvoorbeeld, c'est bon pour le moral? Of salade de fruits? Of mange des tomates? Staat dat allemaal in de lijst? Wel, kijk, als jullie dat hebben voorgesteld... Want vorige week hebben we dat dus inderdaad gevraagd. Stel voor wat wij in die lijst allemaal moeten steken. Dan zal dat er misschien wel in staan. En mocht dat niet het geval geweest zijn... Dan moet je ervoor zorgen dat het volgend jaar wel doet natuurlijk. Als je die nummers heel erg graag hoort. Zodat die misschien wel hoog in de lijst staan. Terechtkomen zelfs. Want als we ze niet draaien, dan moeten we volgend jaar die misschien wel meenemen. Maar zorg ervoor dat je ze dan zeker en vast ook doorgeeft. Wat ik nu wil weten. Wie luistert er van in Frankrijk? Ja, want het is de Franse top 100 natuurlijk. Franstalige top 100. Dus als je op dit moment in Frankrijk bent als Belg. En je staat er op de camping of op hotel. En je bent aan het luisteren naar de Franse lijst. Stuur dan eens even via de Joe-app een berichtje, zodat ik weet waar er precies geluisterd wordt. En kan ik misschien even bellen om te horen of die Fransen daarop reageren op onze lijst. En wat die ervan te zeggen hebben. Want chauvinistisch als ze zijn, zullen ze daar wel trots op zijn. Maar ik wil vooral weten hoe dat daar wordt opgepikt en hoe dat daar wordt ontvangen. Dus laat even weten in de Joe-app waar je luistert, op welke manier. En dan kunnen we misschien straks even samen bellen. Ja, dat is zo.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
5: Dit is de Franse Top 100. Nummer 46.

De nummer 46 in de lijst is C. Jérôme en oui, Jérôme, c'est moi. Ik had net gevraagd wie luistert er vanuit Frankrijk en hoe reageren eventueel de Fransen. Heel veel berichten zijn binnengekomen. We proberen nog een aantal mensen te bereiken. Maar Pieter die heeft een leuk bericht gestuurd. Die stuurt, ja, voor mij is dat eigenlijk een moeilijke, want mijn huis staat in België, in Menen. Maar als ik hier naar het einde van mijn tuin wandel, dan luister ik eigenlijk officieel vanuit Frankrijk. Maar kan dat eigenlijk? Want kan een tuin zowel in België als in Frankrijk liggen? Dat kan toch niet? Of dan moet je grondlasten betalen in Frankrijk en in België? Of hoe zit dat eigenlijk? Pieter, ik snap het niet helemaal. Dus verduidelijk dat misschien nog eens een keer. Want volgens mij kan dat niet. Ik denk dat er een grens is, hè? Toch de Belgisch-Franse grens en uw tuin ligt ofwel in België ofwel in Frankrijk. Of kan hij daar misschien gewoon overstappen over de grens? Ah, dat zou kunnen. Ja, want toch is het, in mijn hoofd is dat moeilijk. Ondertussen in de lijst verder deze Mano en Let

0: Nummer 44 was voor Michel Sardou en La Maladie d'Amour. Half drie en ik heb drie files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar verlies je 10 minuten en tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel komen een dikke 5 minuten bij. Ook in de richting van Antwerpen staat nog file op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Dit is de Franse Top 100
2: met Jan Bosman.

0: Nummer 43. François Hardy en Tous les garçons et les filles.
1: De Franse top 100.
0: Ja, Pieter heeft ondertussen gereageerd. Hij zegt, uiteraard moet ik de grens oversteken via het veld. Maar er staat geen draad of omheining, dus het is inderdaad niet meer mijn grondgebied. Maar ik kan wel mijn stoeltje gaan zetten in Frankrijk. Dat is wel fijn, maar er zijn bijvoorbeeld de Nederlands-Belgische grens. Daar staat ook een herberg, hè? Dus helft Nederland, helft België. Maar dus de vraag over hoe zit dat met die grondlasten, daar komt geen antwoord op. En dan is er Manuela, die stuurt nog, mijn dochter woont en studeert op de Unif in Frankrijk. Haar papa is een Fransman en ze vindt het wel leuk dat er een Franse top 100 is op Le 14 juillet. Maar ze zegt ook dat de Fransen op 21 juli geen Belgische top 100 zullen uitzenden op de radio. Wacht, die vraag moet nog beantwoord worden. Ik bel met Elsje, Elsje, zeg maar.
2: Ja. Elsie, ja, dat klopt.
0: Ja, dat was het. Elsie, ik was jouw naam al helemaal kwijt. Sorry, Elsie, daarvoor. Zeg, want jij zit waar in Frankrijk?
2: Wij zitten momenteel in Monticello, dat vlakbij Lille rond. We hebben eigenlijk vanuit onze gîte van op ons terras zicht op de baai van Lille rond. In Corsica.
0: Corsica, ja, oké. Okay. Zeg, en hoe zit dat nu eigenlijk met dat chauvinisme van de Fransen? Leg dat eens uit.
2: Ja, dat is een bijzonder moeilijke vraag voor mij, want zowel ik als mijn echtgenoot zijn leerkracht Frans, dus ik heb daar persoonlijk geen last van. Ik sta daar volledig achter. Ik vind dat ze 100% het recht hebben om trots te zijn op hun territorium, want het is onuitputtelijk. Elke 100 kilometer maakt een enorm verschil in landschap, in beleving, in zichten. Dus ze hebben terecht een chauvinistische houding. Maar ik weet ook niet of dat per se negatief hoeft te zijn. Dat
0: nee,
2: mag,
0: nee.
2: Wij mogen zeker trots zijn op hun eigenheid.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Maar ik zeg het, zij lachen met ons en wij lachen met hen ook af en toe eens een keertje. Hè. Dat is de bedoeling.
2: Ja.
0: Zeg maar, jij hebt vandaag een speciale reden om te vieren. Niet alleen een 14 juillet, maar ook een persoonlijke reden, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn vandaag 31 jaar getrouwd. In 1995 zijn we in het huwelijkspootje gestapt op 14 juli. En toen werd ons vaak gevraagd van, hebben jullie dat opzettelijk gedaan? Want jullie zijn beiden leerkracht Frans. Ja. Maar dat was niet zo. Wij wouden per se een vrijdag. En dan was er inderdaad de keuze de 7e of de 14e. En dan hebben wij uiteindelijk wel voor de 14e gekozen.
0: Ja, ja.
2: Dus dat is een aangenaam samengaan van twee zaken.
0: Ja, ik ben er gegarandeerd van overtuigd. Als je dat aan de Fransen vertelt, dat die daar bijzonder blij mee zullen zijn. Dat je dan voor die categorie gekozen hebt. Zeg, misschien nog één ding. Je bent er aan het luisteren. Zijn er ook Fransen in de buurt op dit moment?
2: Wij wonen dus, wij huren een huisje, dus wij zitten hier met ons tweetjes alleen. Er zijn er niet rechtstreeks in de buurt. En ik heb jouw vraag gehoord. Wij zouden best wel willen weten hoe de Fransen daar ter plaatse reageren op onze lijst. Maar op die vraag kan ik dus jammer genoeg
0: niet antwoorden. Maar je kan wel antwoorden op de vraag, wie wint vanavond de halve finale tussen Frankrijk en Spanje, Elsie?
2: Dat is ook een bijzonder moeilijke. Dat is een bijzonder moeilijke, want ik zal eigenlijk voor beide supporteren, want ik ben ook leerkracht Spaans en ik hou ook ontzettend veel van Spanje.
0: Ja, maar zo wordt het wel heel erg moeilijk natuurlijk. Dus ja,
2: ik zou zeggen, wie ook wint, ik ben hoe dan ook tevreden. Ik zal hoe dan ook meevieren.
0: Amai, had ik dit geweten dat jij zo... Ah ja, oké, dat is hinkelen op twee benen uiteindelijk. Hè. Maar ja, je wint altijd.
2: Wel, ja.
0: Je wint altijd, sowieso. Elsie, ik wens je dikke bochtjes uit met de huwelijksverjaardag. Geniet nog van de Franse top 100 en van Corsica natuurlijk. En mocht je daar ooit passeren, nog eens een keer, dan kom ik zeker eens langs. Goed?
2: Dat is heel vriendelijk, dat is afgesproken. Dankjewel, Jan. Fijne dag nog.
1: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: De Franse top 100.
5: Nummer 42.

Maar genoeg bleek die Plastic Bertrand eigenlijk een gimmick te zijn natuurlijk, want zong niet zelf deze Ça plane pour moi, maar het was wel de producer van het nummer Lou de Prijk die uiteindelijk het nummer had ingezongen. Maar natuurlijk wel een dikke hit geweest. Wel 11 plaatsen gezakt dit jaar naar nummer 42. Zometeen is er Julien Clerc na Axel Red en deze song.

0: Hélène van Julien Clerc.
1: Dit is de Franse Top 100.
2: Live van op Joe Paradise Beach.
0: Hij stond ermee op nummer 40 en het grappige is, hij zong in 1987 over die Hélène en jaren later kreeg dat nummer dus een extra betekenis, want hij trouwde uiteindelijk zelf ook met een vrouw die Hélène heet. Hij blijft trouwens nog altijd optreden. In 2026 trekt hij dit jaar op tournee, onder meer door Frankrijk, Luxemburg ook en Zwitserland. En op 23 januari 2027 staat hij in Antwerpen en op 25 januari van volgend jaar in Bergen om op te treden. Dus je kan Julien Clerc nog altijd gaan bekijken. Ondertussen heel fijn om te merken dat er zoveel wordt gereageerd. Heel erg tof. Ik moest Xam vandaag een gelukkige verjaardag wensen, want die is helemaal jarig, dus dat wordt extra gevierd met het luisteren ook naar de Franse Top 100 en genieten van op ons terras hier. En dan is er Miranda die schrijft, zalig genieten van die Franse Top 100 terwijl mijn zoon ook vandaag jarig is. En nee, niet jarig is, maar die gaat drie keer de Mont Ventoux oprijden. Een trotse mama. Amai, dat is iets helemaal anders dan jarig zijn, maar het moet wel gevierd worden. Fabienne stuurt, wij zijn vandaag 20 jaar gehuwd. Bij deze veel groetjes aan mijn man Lester, die momenteel ook aan het luisteren is in de wagen. Nico die laat weten, wij luisteren in Les Sables de Longe, denk ik. Dat is topradio en mijn Franse campingburen vinden het super. Groetjes van Nico, Stefanie en Mathis. En dan zijn er nog mensen die schrijven, wij zitten nu al klaar op het terras voor Camille. Ja, maar dat is te vroeg, hè? Camille gaat maar om 6 uur hier vanavond optreden. Dus dat is net al te vroeg. Maar Hanne heeft in ieder geval al gezorgd voor goede plaatsen, zodat ze Camille vanavond goed kan bekijken. En dan is er nog Dirk, die schrijft, wij genieten hier in Formentera del Segura, Alicante in Spanje, van de Franstalige Top 100 van op ons terras. Mijn vrouwtje Dolores, die zegt dat ze blij wordt van deze muziek. En ik ben er 100% mee akkoord. Wij zien jullie via tv, via streaming. En op de Smart TV in de Joe-app kunnen we het ook allemaal zien. Warme groeten aan iedereen daar. Maar hoe fijn is dat om dat allemaal te merken en te zien dat jullie genieten van deze Franse Top 100. Zullen we dan maar verder gaan, want Adamo die zit ook al op hete kolen om op 39 zijn Vous permettez, monsieur te zingen.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan zo'n hotel, just.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Ja, hier zit dus echt een gelukkige Jan, hè? Een Jean Heureux, zeg maar.

0: te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
1: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen die brand uitbrak. De redders en de hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was. Maar Evelien de Ridder van het parket spreekt dat tegen.
2: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
1: Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is geen nieuws over zijn toestand. En in Parijs is het de grootste militaire parade ooit gehouden, naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en ook Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen, bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen daar kijken in Parijs, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders, zoals de Oekraïnse president Zelensky, de Britse premier Starmer en de Duitse bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken, maxima tot 34 graden. Ook morgen en donderdag is het nog hoog zomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het iets koeler.
3: Het is bijna 2:02 en ik heb een aantal files onderweg. Brusselse buitenring, daar gaat het traag tussen Grimbergen en Jette. Je verliest er 10 minuten. In de richting van Antwerpen op de E17 staat file tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Ook daar komen 10 minuten bij. En op de E313 naar Antwerpen file tussen Randst en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 5 minuten. Richting Brussel op de E40 traag tussen Heverlee en Sterrebeek. Daar wordt een ongeval gemeld met een vrachtwagen. Je verliest daar 5 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent gaat de traag tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook daar komen 5 minuten bij. Als je op een andere plaats nog in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
4: Dit is de Franse Top 100.
5: Met Jan Bosman.

hier kan je toch alleen maar ongelooflijk blij van worden. Gigantische hit uit 1974 voor Dalida, die je daar straks ook samen met Alain Delon nog hoorde met Parole, Parole. Maar Gigi L'Amoroso, oorspronkelijk trouwens helemaal niet bedoeld om het op single of op album uit te brengen. Het was eigenlijk Dalida die zocht naar een soort van theatraal nieuw nummer om haar liveconcerten mee af te sluiten. En ze werkte daarom een jaar lang met een vriendin van haar aan dat personage Gigi, waar dus je het hele verhaal van hoort. En het publiek tijdens haar show reageerde zo enthousiast en zo uitzinnig dat er uiteindelijk toch wel besloten om de studio in te duiken en het op te nemen en uit te brengen. En het is echt waar, een nummer van 7,5 minuut, dat is uitzonderlijk lang voor een radiohit, maar toch werd het gedraaid en het werd een wereldhit voor haar natuurlijk, hè, die altijd graag gehoord is. En over Dalida gesproken, deze versie is toch ook nog altijd.

Schijlen van der Linde van The Strangers. Alleen is dat niet in het Frans. En we zijn met de Franse top 100 bezig. Dus ja, een stukje daaruit mag, maar niet helemaal. Dan de nummer 36. Dit is Philippe Cataldo, Les Divas du Dancing.

Treasure Time van Johnny Holiday op nummer 35 in deze lijst. Ik vind dat het tijd wordt om nog eens mee te zingen. En daar komt onze nummer 34 best van pas. Vanaf de eerste noot ga je het herkennen.

0: Pierre Grocola en Lady Lee. Vandaag is het dus de 14 juillet, dat is de feestdag van de Fransen. In Frankrijk daar dus. En we dachten van 14 juli, dat is eigenlijk wel een toffe dag om eens een lijst te maken met allemaal Franse muziek. Dus heel veel Franse chansons. Maar er zitten ook Belgen in natuurlijk, want er ook in ons land wordt Frans gezongen. Dus zo meteen op nummer 33 hoor je een Belg. En niet van de minste, Stromae komt eraan met Formidable.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
6: De Franse top 100.
7: Live van op Joe Paradise Beach.
6: Dit is Joe. Nummer 33.

Stromae en zijn formidable. Ik weet normaal gezien heel veel over het Eurovisie Songfestival, maar als ze mij deze vraag zouden hebben gesteld, dan had ik nooit kunnen antwoorden. Want ik neem je zo meteen mee naar het Songfestival van 1972. En mensen die mij zouden vragen, ja, wie nam er toen deel voor België aan dat Songfestival? Ik heb geen idee en ik heb het nu opgezocht en het blijft nog altijd duister in mijn hoofd. Het was een koppel, Serge en Christine Guizolan, en ze zongen à la folie ou pas du tout. Ik heb het nog nooit gehoord, denk ik. Dus ik zal het eens moeten opzoeken. In ieder geval, Nederland stuurde toen Saskia en Serge met Als het om de liefde gaat. Dat is bekender en dat weet ik wel hoe dat gaat. Maar in ieder geval, de winnares, die ken ik sowieso goed. In 1972 won Vicky Leandros dat Songfestival met een overweldigend aantal punten. En ook zij nam deel voor Luxemburg en dus niet voor Frankrijk. Een van de liefdesliedjes en liefste liedjes van mijn papa Zaliger. Deze Après toi.

0: Vijf files op dit moment. Richting Antwerpen staat er eentje op de E17. Je schuift eraan tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum en je verliest er een kwartier. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost gaat het ook al traag. 10 minuten verliestijd daar. En dan de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette komen 10 minuten bij. Op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren verlies je 5 minuten. De Antwerpse ring dan nog in de richting van Gent. Daar gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook daar komen een tiental minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Dit is de Franse Top 100
2: met Jan Bosman.
1: Nummer 31.

Goldman & Jones. En die Goldman is natuurlijk Jean-Jacques Goldman en Je te Dun. Over een precieze week dan is er de Belgische Nationale Feestdag. Dan is het feest natuurlijk wel nog veel groter. We gaan dat volgende week ook vieren met een top 100 van de Belgische muziek. En je kan dus altijd voorstellen doorsturen via de Joe-app of via de website. Je kan ons mailen, dat soort dingen allemaal, om te vertellen welke van de Belgische platen je zeker in die lijst wil horen. Dus dat mag je altijd laten weten. En op basis van de dingen die jij voorstelt, gaan wij die lijst dan tegen volgende week helemaal klaarmaken. En ik heb het hier op de vloer hier bij ons al eens gevraagd aan de collega's van, wat zijn nu de nummers waarvan jullie denken dat die zeker in de lijst moeten staan? Pas op, die komen er niet in zonder dat jij dat eventueel zou voorstellen. Wij mogen daar niet aan meedoen. Maar het zijn misschien een paar ideetjes die je kan doorsturen tegen volgende week. Bijvoorbeeld deze.

0: Oh, zo schoon. Ja, ruimtevaarder van Comilfo. Ook zo'n nummer dat er zeker bij mag. Of deze.
1: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee.
0: Een paar versies ervan natuurlijk, want Meteor heeft deze ook al gezongen. Laat ons een bloem van Louis Neefs, als het een beetje recenter mag zijn.
2: Jij zei dat het klaar was, noem hem naar je atlas. Sorry dat ik jou nog op hand draag.
0: Atlas en Pommel in Thijs, maar ik dacht van, ook Franse muziek hoort daar natuurlijk bij. Ja, die moet erbij, sowieso. Onze enige overwinning op het Eurovisie Songfestival. Sandra Kim en J'aime la vie. En een van mijn persoonlijke favorietjes. Ook zo mooi. Je suis venu te dire que je m'en vais van Jolemaire en Flouze. Allemaal leuke voorstellen, dus jij doet ermee wat je wil. Maar laat het ons zeker weten, wat wil jij in die lijst horen. Ondertussen zitten we natuurlijk ook met de Franse top 100 nog bezig. En met een fijne meezinger nu. Deze, oh, iedereen kent die toch, hè? Op nummer 30, ik zie mij daar alweer paraderen. Champs-Élysées, dit is...

0: Champs-Élysées. Joe Dassin en Les Champs-Élysées. En wat zei ik net over Jules Lemaire en Floes? Ah, ze komen er al meteen aan, hè? Over 50 seconden.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Nu bij Zelfbouwmarkt, mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Ik blijf hem prachtig vinden en ik hoop dat je hem dus ook volgende week voorstelt voor de Belgische top 100, deze Jo Lemaire en Flouze met Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik word heel erg blij van deze lijst, dus ik ben een gelukkige Jan, dus de ballade van de gelukkige Janon, die hoort er ook bij. La ballade des gens heureux. Gérard Lenormand is dit in de

0: Dat was Non, je ne regrette rien. Dat is de titel van het nummer van Edith Piaf. Fijne plaat om terug te horen. Ik was hier eigenlijk aan het zoeken naar een nummer van Gerard Joling. Want we gaan zo meteen naar het Eurovisie Songfestival in 1988. Toen nam Reinaert voor België deel aan dat Songfestival. Dat zijn we allemaal vergeten. Maar Shangri-La van Gerard Joling, die kennen we waarschijnlijk wel nog allemaal. Maar ik vind het nummer niet meteen terug. Dus dat is daarmee dat ik het nu even niet kan laten horen. En onze computer wil ook niet mee. Ja, echt niet. Kijk. Oeh, als ik het hier allemaal zo zie, dan is dat wit. Ja, een wit scherm. Dus even geduld, want we gaan het programma nu even afsluiten. Maar je zal mij dus nog wel horen praten. Maar nee? Nee. Ben is technieker en die weet alles over computers en die probeert nu helemaal opnieuw op te starten. Dus als we al tijd te veel hadden voor de Franse top 100, dan proberen we dat nu weer in gang te krijgen. Kijk, ik zie een klok tikken, dus dat is oké. Een balkje dat helemaal volloopt. Ik leg het even uit aan de mensen die thuis aan het luisteren zijn, hè, want wat moeten de mensen nu anders zeggen op dit moment? En dan proberen wij er weer muziek uit te krijgen uit onze computer. Maar of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Anders hebben wij zo'n noodschuif waar we toch muziek kunnen uithalen, waar Joe wel te horen is. Dan moet het wel lukken, hè? Maar ik zie ze niet meteen staan. Ah, wacht. Misschien komt het allemaal nog in orde en kunnen we verder met de Franse top 100. Ondertussen misschien even kijken wat voor berichten jullie hebben gestuurd, want dat is ook altijd interessant als reacties op deze lijst. Ah, kijk, we hebben al één nummer. En dat kunnen we misschien wel gebruiken.
1: Ah, daar is ze!
0: Oh, het was Céline, maar die is ziek geweest, hè? Dus dat mee dat de computer vastloopt. Ah ja, maar uiteindelijk is ze genezen en is ze nu helemaal terug

0: De nummer 25 was voor Jacques Dutronc en Il est 5 heures. Paris, c'est wij. Ja, het was even stressen hier. Computer die het helemaal liet afweten. Maar ik heb fijne berichten gekregen van luisteraars.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb het gehoord, ja, onderweg naar hier.
0: Die schrijven, maar dat is 2 minuten minder Anne van Elsen. We vinden
1: die
0: dat
1: zijn
0: okay.
1: Heel content. Maar ik ben ook content, hè, want dan moet ik zoveel niet lullen tussendoor.
0: Dat is ook wel
1: om
0: waar,
1: naar de nummer 1 te gaan. Want we moeten het doen met de muziek die er is. En wat is de beste muziek?
0: Je hebt wel een fijne bezigheid. Hè. Naar nummer 1 gaan in deze lijst. Vind dat fantastisch.
1: Ja, maar blijft hij? Ik stuur je niet weg, hè?
0: Ja, nee, ik ga van het terras hier een beetje genieten. Maar zeg, 3 uur gewerkt. Wordt tijd dat ik even ga genieten.
1: Ja, dat is al meer dan dat jij ooit gewoon bent.
0: Is dat. En nu even genieten van deze nummer 24. Evidemment van

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Ja, er zijn 2 ploegen hè, vandaag. En ik heb het dan niet over Frankrijk en Spanje, maar over zij die zo hard genieten van deze lijst. En zij die zeggen, ja, nu zijn we hem even kwijt. Ik, voor alle duidelijkheid, behoort tot die eerste groep. Het nieuws krijg je nu van 4 uur van Nico Bosteos. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Brussel begint de berging van de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw. Marius Heubi is vrijgelaten. En Leandro Trossard gaat in Turkije voetballen. In het Oxygebouw in Brussel begint de berging van de lichamen van de arbeiders die de zware brand van vanmorgen niet overleefd hebben. Het is nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het daar gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Jort Brecht Spijbroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
3: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
2: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose zijn 250 arbeiders geëvacueerd toen het vuur daar uitbrak. Die waren in dat gebouw met renovatiewerken bezig. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Marius Burg Heubi, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Het Openbaar Ministerie in Oslo ging daar gisteren tegen in beroep, maar kwam daar vandaag op terug. Heubi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar gaan verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31, hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van onze beste rode duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we dan minima rond 20 graden. Morgen veel zon rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler.
1: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste vind je richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum verlies je 11 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse Buitenring 7 minuten erbij daar tussen Strombeek-Bever en Jette.
4: Dit is de Franse Top 100 met Anne van Elzen.

0: Dat is gewoon fluitje op tijd en dan moet erbij. Ik kreeg er nog een blafje tussendoor. Butterfly.
1: Dit is de Franse Top 100. Live van op Joe Paradise Beach.
0: Ja, Daniel Gérard nam die butterfly niet alleen in het Frans op, maar ook in het Engels, in het Duits, in het Spaans en in het Italiaans. Wat zou nu het beste klinken? Het Frans of het Italiaans? Ik weet het niet, ik ben er nog niet goed uit. Het nummer werd wereldwijd een gigantisch succes en verkocht, naar schatting, hè, meer dan 7 miljoen exemplaren. Dus laten we zeggen dat dat goed is geweest voor de Franse belastingen, voor de inkomsten van de schatkist al daar. En nu een klassieker op nummer 22 van Claude François, eentje die later door Paul Anka omgevormd werd tot My Way. Nummer dat ook wereldberoemd is geworden natuurlijk door de one and only Frank Sinatra. Maar hier is Claude François op 22 met Comme d'habitude.

0: Joe Dassin et Si tu n'existais pas.
1: Dit is de Franse top 100.
2: Live vanop Joe Paradise Beach.
0: Inderdaad, en zometeen jouw nummer 20, die neemt ons een beetje mee op reis. Er zijn er hier ook die aan het luisteren zijn van over de grens, dat is duidelijk. De Andy stuurt hier een berichtje door, niet zomaar, hè. Is er eentje op aan het drinken. Tanja die zegt, we hebben zaterdag nog genoten van jullie terras. En Sven zijn DJ-set, Ornelis Goes 80's, was geweldig. En ze zegt, veel gedanst, jammer dat we er vandaag niet kunnen bij zijn. We zouden zeker niet kunnen blijven stilzitten. En Saskia zegt, ik ben onze zolder aan het opruimen, want volgende maand verhuizen we naar België nadat we 16 jaar in Duitsland hebben gewoond. Ja, profiteer ervan, Saskia. Dit is het moment om van alles gewoon weg te doen. Allee, weg te doen. En dus naar de kringwinkel te brengen of uit te delen aan mensen. Gewoon echt even een keer een opkuis doen. Met deze hele toffe muziek stuurt ze er ook nog bij. Gaat het veel beter vooruit. Groetjes uit Heinsberg. Dat is niet uit Frankrijk, maar er wordt natuurlijk van overal geluisterd. Hè. Laat maar eens weten waar en hoe jij aan het luisteren bent naar deze Franse top 100. En zo meteen Desireless.
2: Van Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home.
2: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
2: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
1: Dit is de Franse

zo plezant om te kunnen meegenieten en meekijken op welke manieren jullie deze Franse top 100 aan het volgen zijn. De ene is op reis, de ander nog aan het werken. Sommigen combineren het. Leen die stuurt, goedemiddag, wat een heerlijke muziek al heel de dag. Ik ben onthaalouder. Normaal luisteren we regelmatig eens naar Plop of Samson en Marie. Maar vandaag worden ze ondergedompeld in deze heerlijke Franse chansons. Ja, die kinderbreintjes, dat zijn nog sponsjes, hè. Die nemen dat allemaal heel goed op natuurlijk. Marie die stuurt ook, Marie-Jeanne, fantastisch die Franse top 100. Pure nostalgie, krijg bijna bij elk liedje tranen in de ogen. Bij de Nandi is het in Empuria Brava te doen op een boot. En Peter en Sabine zijn aan het luisteren vanuit het zuiden. De Franse Cap Bena. En Martin, die zit op Naaktstrand in Bredene te luisteren. Ah wel, als god in Frankrijk, bij deze de godin in Frankrijk. Franse liedjes, die hebben heel vaak een mooie vrouwennaam in de titel. En dat is bij het volgende nummer. Nummer 19 in onze lijst. Niet anders. Van Christophe. Is dit het prachtige Aline. Ik heb het dus even opgezocht. Hè. Emma is bijvoorbeeld een heel populaire Franse naam. Ook Alice. Maar dus zonder twijfel ook deze Aline. Geniet ervan.

0: Zometeen alweer een andere Franse parel. Dit keer niet Aline, maar wel Nathalie van Gilbert Bécaud. Die komt eraan op nummer 17. Half vijf geweest, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In het Oxygebouw in Brussel is de berging begonnen van de lichamen van de arbeiders. Die omkwamen bij de zware brand van vanmorgen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is wel sprake van 6 vermisten. Er wordt nu gezocht naar hen in 2 liften die door de brand naar beneden kwamen. Die berging kan daar enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. In dat gebouw waren wel renovatiewerken bezig. De koning en premier De Wever bezoeken de plaats van de ramp op dit moment. In Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden, naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en ook Belgen. Er deden ook meer dan 400 of 300 voertuigen beter mee, bijna 100 vliegtuigen en ook 30 helikopters. Tienduizenden mensen gingen kijken in Parijs, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders. En rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent daar een contract voor 4 seizoenen. Hij is 31 jaar en pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland. Vanavond nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht dan minima rond 20 graden. En morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Ja, en daar zijn we er dan mee met het verkeer. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17. 13 minuten extra tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel doe je hier 11 minuten lang over. Op de Brusselse buitenring 6 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. En 5 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Op de binnenring zijn dat ook nog eens 5 minuutjes extra tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen. Dit is de Franse Top 100.
2: Met Anne van Elzen.
0: Nummer 17.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge.

is niet normaal, hè, hoe dat die Franse nummers binnenkomen. Nathalie van Giberbeco was dit. En ik lees het hier ook in de Joe-app. Christelle die stuurt top die Franse top. Ik lig hier alleen te genieten van jullie muziek met mij. In mijn gedachten mijn overleden man ook verleden jaar. Hij was Franstalig en door hem heb ik deze muziek helemaal ontdekt. Ook Jenny stuurt genieten, genieten, genieten van die Franse chansons. Doet me denken aan mijn kindertijd en tienertijd op de camping in Dardenne. Jaren 70, begin jaren 80. Eerst mijn ouders zien dansen op die prachtige liedjes die uit de jukebox kwamen. En daarna hoe ik zelf op ene steen schuifelde. Ook Hedwig die zegt, ja, die heeft net de tip gekregen om te luisteren naar onze Franse top 100. En die tip is binnengekomen van zijn topcollega. Leerkracht Frans, Lieve uit Halle. Wil jullie haar de groeten doen van Hedwig en de familie van het zonovergoten Corsica en bedanken voor de tip. Ah wel, Hedwig, en nu dat je dan toch bij ons hangt, dan zou ik zeggen, kijk eens, Vanessa Paradis, die heeft een liedje waar dat onze Joe in voorkomt. Die een Joe, dat is eigenlijk de naam van een taxichauffeur. Het is een vrouw, als ik me niet vergis, van Portugese afkomst. En het was de grote doorbraakhit van Vanessa Paradis. Amper 14 was ze. Misschien heb jij ze wel nog kunnen bewonderen, want ze is in april van dit jaar nog in ons land geweest. Vanessa Paradis, Joe Le Taxi.

0: Quincy stuurt een berichtje. Zalig nummer. Deze nog lang geleden gedaan voor een defilé op school. Ik zat in textiel en dit nummer brengt me terug naar de tijd van toen. Toen ik 16 was. En André die zegt, volgend jaar, hè, ik neem het mee André, zouden jullie moeten starten om 6:00 en er een top 200 van moeten maken. Er zijn nog zoveel Franse liedjes die vandaag nog niet werden gedraaid. Ja, maar André, we zijn er nog niet. Hè? We doen nog door tot 6:00 natuurlijk. En ook Mia die sluit zich aan en die zegt, wat een lijst vol toppertjes. Voor een flirt met jou zou ik alles doen. Maar dan weet je wie eraan komt. Hè.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: De Franse top 100.

En dan kan je dus echt van het een uiterste naar het andere gaan. Hè? Op ons terras, waarschijnlijk ook bij jou thuis in de wagen of waar je ook bent. Heel erg meegelalalat met Michel Delpech en Pour un flirt. Maar dan, nummer 14, die is zelfs 3 plekken gestegen nog ten opzichte van vorig jaar. Ja, iemand stuurt ook van, ja zeg, dat zijn niet allemaal, Fransmannen hè, die daarin zitten in die top. En het is misschien eerder een Franstalige top. Maakt niet uit hoe je het wil bekijken. Het is vandaag le 14 juillet en wij eren de mooie muziek uit de Franse taal. En de volgende artiest is er natuurlijk eentje van bij ons. Die we, ja, er zijn hier al een paar die bezig waren over zakdoeken bovenhalen, traantje wegpinken. Dat gaat nu totaal niet anders zijn met Jacques Brel en Ne me quitte pas.

0: die komt dichterbij van deze Franse top 100. Dit was France Gall natuurlijk met Ella Ella. En nu een nummer ja, dat misschien een beetje stof kan doen opwaaien. Het gaat al even mee in de lijst. Er is opnieuw een klacht ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel. Hij werd al eerder beschuldigd van seksueel misbruik. Maar hij gaat ook al een heel aantal edities mee. In deze Franse top 100 is dit jouw nummer 12.
1: Si ce soir,

0: schaatsen. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort Brecht Spijbroek van het Brusselse arbeidsauditoraat.
1: Er zijn momenteel 2 locaties. Dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnenin bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om een onderzoek te voeren.
0: Die berging verloopt moeizaam en kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met renovatiewerken bezig in dat gebouw.
2: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar. Het is spijtig genoeg. Het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
0: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken nu de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Er mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat het ook niet meteen gaat regenen, of toch niet veel gaat regenen, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
3: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evolueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
0: Dus moeten we ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. Marius Burghuijby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Huijby kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses met de Marit zelf heeft het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Zij is 52 en leidt aan longfibrose, een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. En rode duif Alejandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar gaan verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31 jaar. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en was op het WK een van onze beste rode duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien. Het wordt ook wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
4: Nooit gedacht dat we 27 graden wat koeler gingen vinden. Maar goed, ja, oké. In vergelijking met wat het is geweest, is het zo, hè. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel doe je er 20 minuten langer over door een ongeval. En in de richting van Antwerpen op de E17 12 minuten extra daar. Tussen Westminster en Sint-Niklaas Centrum. Dit is de Franse Top 100
5: met Anne van Elzen.

10 van deze Franse top 100 zijn beland. Er wordt genoten. Onze Anadia stuurt, zegt trouwens over al die Franse namen gesproken. Mijn dochter noemt Venice. Enig idee, zegt hij. Ja, Julien Clerc. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Het is wel op zijn Engels geschreven, zegt hij. Gelukkig, ondertussen wonen we in de US Florida natuurlijk. En ook Monique, die zit aan de radio gekluisterd vandaag. Alles meegezongen of teksten opgezocht om ze mee te kunnen zingen. Ik beleef mijn jeugd opnieuw. Het doet me zoveel deugd. En dan de Rudy zegt, wij komen net terug van vakantie in het zuiden. De Franse muziek houdt de vakantiesfeer nog wat langer vast. Bedankt. En dan nog een berichtje, dat ging nog over Ne me quitte pas van daarstraks. Helen stuurt dat. Ik heb vroeger nooit begrepen waarom iedereen dit zo mooi vond. Maar nu sinds ik op tram 5 zit, begrijp ik echter waarom. Het heeft dus even geduurd, maar uiteindelijk ben ik er ook helemaal voor gezwicht. Een nummer waarvoor ik al sinds het begin der tijden gezwicht ben, is eigenlijk onze nummer 10. In deze Franse top 100. Ik was ooit eens te gast bij onze Chris Wouters in Zot Gedraaid. En dat was een van de nummers die ik toen had doorgegeven. Ik vind het zo'n pakkende tekst, zo'n pakkend nummer. Fantastisch gewoon. Je weet het, hè, want dat het is. Gérard Lenormand, voici les clés. En daarna een nummer dat onze Franse leerkracht altijd liet horen. Om een beetje ons Frans bij te schaven van Roche Voisine. Voici les clés.

0: Roche voisin, of moet ik nu Rock voisin zeggen? Ik heb het vroeger denk ik van alles er tegen gezegd. Elijn, was dit op nummer 9?
1: Attention.
2: Dit is de Franse Top 100. Live van op Joe Paradise Beach.
0: Ja, en we hebben allemaal wel vroeger in de Franse les van die Franse nummers moeten vertalen. Bij mij was dat die Helene van Rock Voisin en Petra, blijkbaar ook, die zegt ja, ik heb die ook moeten vertalen in de Franse les. En Geraldine, die doet mij eraan herinneren waarom dat we dat helemaal niet erg vonden om dat te doen in de Franse les. Ze schrijft, dat blijft toch een schoon keun, hè, die Rock. Maar wel ja, ik ga dat zeker niet tegenspreken. Geraldine, we kruipen hoger in die lijst. Er is maar één ding wat jammer is, en dat is dat hier straks om 6 uur gedaan is. Natuurlijk, Camille, die komt dan ook. Dat is ook fantastisch natuurlijk om mee te volgen de summer session van Camille. Maar ondertussen hebben wij hier nog een kleine drie kwartier onze Franse top 100. Claude François, die staat klaar met nummer 8 en alweer schone vrouwennamen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

Ja, Joke die stuurt hier door, de klo-klo. Heb ik toch gewoon, check die danskes met zijn Claudette. Ja, de ode aan Alexandrië, de plek. De plek waar hij geboren is. Hè. En het nummer werd dan ook uitgebracht na zijn plotse overlijden. Christel die stuurt toch, ja, met dit liedje kan ik niet anders dan terug te denken aan The Masked Singer met Joris Hessels en Dominique van Malder. Hoe geweldig waren deze twee niet op dat liedje in hun outfit. Dat is waar, dat was ik al helemaal vergeten, maar dankzij Christel weer terug aan herinnerd. En Bernard zegt, gooi het eens een beetje op een akkoordje met de Stijn en blijf gewoon Franse nummers draaien en dat voor de rest van de avond. Ik zou wel willen, Bernard, maar we gaan het sowieso ook een beetje onderbreken. Want er is hier ondertussen een grote ster aangekomen. En dat is onze Camille.

0: e-mail stuurt. Ja, het is echt super fijn, die Franse top 100. Ik geniet ervan. Maar mijn vraag is: waarom hebben jullie niks gelijkaardigs gedaan op 11 juli voor de Vlamingen? Vriendelijke groetjes schrijft hij erbij van Joske en mij. Ah wel, we gaan het ineens op zijn Belgisch aanpakken op 21 juli. Wat denk je daarvan? En dan denk ik dat misschien Kate Ryan ook wel gaat passeren met deze enchanté. We hebben nog altijd onze witte servietten niet boven gehaald. En we moeten nog een heel mooi verhaal vertellen van Michel Fugain. Dat zou wel eens kunnen komen zo meteen. Dit is jou. Na de hoofdpunten van het nieuws, het is 5:30 geweest, die krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft zo net de tiende rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte met een halve minuut voorsprong op onze Remco Evenepoel, die op het einde ontsnapte uit een groepje achtervolgers. De Fransman Paul Sexas werd kort daarna derde en de Deen Jonas Vingegaard pas zevende op meer dan 40 seconden van Pogacar. Die verstevigt tussen gele leiderstrui en Evenepoel, die is nu derde in het algemeen klassement. In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Er wordt gezocht in twee liften die naar beneden gekomen zijn. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Die berging die kan nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. En op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. Overmorgen komt de droogtecommissie samen en die zal extra maatregelen nemen. Regen is nog niet voor meteen. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht minima rond 20 graden. En morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste op de Antwerpse ring richting Gent. 21 minuten extra. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel en richting grens met Frankrijk op de E17. Tussen UZ Gent en Gent Centrum Deinze. Daar doe je een kwartier langer over. Joe
2: Paradise Beach. Dit is de Franse Top 100.
3: Met Anne van Elzen. Good times,
2: great music. Dit is Joe. Nummer 6.

het favoriete nummer van heel wat mensen brengt ons meteen in vakantiestemming. In trouwstemming komen we door deze Michel Sardou. Ik denk dat er geen enkel feest is of karaoke die niet geëindigd wordt met witte servietten al draaiend in de lucht. Hoewel Michel nog nooit in Connemara, dat is ergens in Ierland, geweest was, op het moment dat hij het nummer uitbracht, heeft hij er toch dus een grote hit mee te pakken gehad. Dus, ik zie hier geen witte servietten, maar wel heel veel telefoons. Dat heeft te maken met Camille, die hier is toegekomen. Maar wij gaan denkbeeldig ons serviet in de lucht steken.

0: Oh jongens, echt waar. Dat is dik feest op de radio. En Michel Sardou, Le Lac du Connemara. En zo plezant wat Hilde hier stuurt. Mijn neef die vorig jaar in Canada trouwde, die heeft daar de witte serviette geïntroduceerd. Enthousiasme liever alom. Ongelooflijk, hè. Dat is, mijn man zegt altijd als dat liedje bezig is, dat zei jij, als ik u irriteer, die een beetje op haar paard zit te beginnen, altijd maar meer en meer en meer en meer geërgerd wordt. We zijn bijna toe aan onze top 3, maar eerst moet nog de hoogste Franstalige Belg passeren in deze lijst.
1: Vanavond bij VTM liggen ze niet met vier in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
6: C-c-bo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
7: Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: De Franse top 100, nummer 4.

Veronique die laat toch weten, als Frans-Belgische geniet ik volop van jullie lijst. Zometeen om 6 uur is het gedaan, dan neemt Stijn Smets het hierover. En die mag al direct een summer session met Camille introduceren. En Camille komt ook eens langs in de studio voor een interview. Maar jij hebt nog de 3 hoogste in deze Franse top 100 te goed. En ik ga nummer 3 nu instarten. Ik weet niet of je ergens op de autoroute de Soleil zit of niet. Maar deze Lesson Light des Tropiques is jouw nummer 3 van dit jaar. Gilbert Montagnier.

0: We hebben nog altijd twee bepaalde nummers niet gehoord.
1: Ja.
0: Eentje is sinds 2020 altijd maar blijven klimmen. Van 21 naar 19, naar 9, naar 4, vorig jaar op 3. En nu, ze staat twee keer in de lijst. En nu ook weer eentje hoger gekropen. Céline Dion en Pour que tu m'aimes encore. Wie weet, zegt dat voor volgend jaar.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
2: Dit is jouw. En daarmee weten we dus ook dat dit jaar Joe Dassin de numéro 1 is. Ah, c'est la fête, die Franse top 100 hier bij Joe. Maar nu mogen ook andere talen weer. Nederlands bijvoorbeeld, want zo meteen krijg je hier Camille live. Eerste nieuws van 6 en dat krijg je dan weer van Nico Bosteels. Goedenavond Nico.
3: Goedenavond. Er zijn zeker 5 lichamen gevonden na de brand in Brussel. Er komen extra maatregelen door de droogte. En Tadej Pogacar demonstreert opnieuw in de Tour. Er zijn zeker 5 lichamen gevonden in een van de liften na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Mogelijk ligt er nog een 6e lichaam, maar dat is nog niet zeker. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
4: Nu proberen we toegang te krijgen tot de lift en ook op te heffen om te zien of er ook niks onderin ligt. Dus dat is het eerste wat we nu gaan doen. De lichamen bereiken die in de eerste lift zijn. En dan gaan we zien, als er 6 personen zijn en we hebben 6 vermisten, dan gaan we afwegen of we al nu verder moeten gaan naar de lift.
3: Daar vielen ook zeker 2 zwaar gewonden. De brand brak vanmorgen uit. De oorzaak.

0: lage pijlen aan het evalueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
1: Nou, dus moeten we ook zuinig zijn met ons drinkwater. Het waren effectief agenten van de immigratiepolitie ICE die gisteren een man van 26 van Colombiaanse afkomst doodschoten in de Amerikaanse staat Maine. Dat schrijven Amerikaanse media. Gisteren was dat nog niet duidelijk. De man zou aan het werk geweest zijn als pakjesbezorger toen ICE hem wilde tegenhouden. Een van de agenten schoot daarop 4 keer op de man. Volgens ICE wilde hij zijn wagen als wapen gebruiken, maar op videobeelden zien we toch iets anders, zoals dat bij eerdere incidenten met ICE ook al het geval was. De Deen Jes Storup wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland is vertrokken. Storup was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij nog coach in Egypte. En wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede. Hij reed kort voor de streep nog weg uit een groepje achtervolgers.
2: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus ik ben tevreden.
1: De Fransman Paul Sexas werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt tussen gele leiderstrui. Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het een beetje koeler in het weekend tot 27 graden.
3: 2 files staan er nog in ons land waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de E17 richting de Franse grens. Tussen UZ Gent en Gent Centrum Deinzen moet je er 23 minuten bij rekenen, komt daar door een defecte vrachtwagen. En er staat er ook nog een file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Deurne en Antwerpen Centrum komen er 20 minuten bij, komt daar door een defecte bus.
4: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

0: Olivia Newton-John die kan heel hoog zingen, maar ik heb nog iemand die heel hoog kan zingen. Summer Sessions. Want ik heb schoon volk hier op ons terras. Dan heb ik het uiteraard over de mensen die hier een ijsje komen eten. Maar ik heb het ook over Camille, want die is hier. Goedenavond, Camille.
1: Hallo.
0: Zeg, wat zie je er weer stralend uit.
1: Dank je.
0: Ik ga het voor de mensen thuis even omschrijven. Het is zo'n soort lederen pak met vlindertjes aan. En dan botten die lijken op een...
1: Teddybeer.
0: Een teddybeer, ja. Nu, je gaat zo niet meteen naar de Delijs. Je hebt dat soort dingen natuurlijk aan, omdat je straks ook nog opnames hebt van Tien om te zien.
1: Ja.
0: En dan kom je ook nog eens naar hier.
1: Ja.
0: Druk, druk, druk. Dus ik zou dan denken, ja, zo vlak voor je aan Circus Camille begint, die gaat het een klein beetje rustiger aandoen.
1: Nee, dat gaat
0: blijkbaar niet, hè?
1: Nee, dat gaat niet. Nee. Ja, ik kan niet kiezen wanneer dat jullie hier staan, natuurlijk. Hè. Ja. Nee, maar ik vind het keileuk om hier te zijn.
0: Ja. Nu, over Circus Camille. Vorig jaar was dat helemaal nieuw. Was dat ook een klein beetje een gok van, gaat dat werken? Gaan de mensen dan naartoe komen? Dat bleek uiteindelijk wel zo te zijn. Was het toen al meteen een evidentie om te zeggen van, we gaan dat in 2026 opnieuw doen? Of heb je daar toch over moeten nadenken?
1: Ik weet nog dat ik van elke show zo hard genoot. Mm-hmm. En ik vond het zo fijn. En dan vond ik het heel jammer dat het voorbij was. Dus voor mij was dat wel zoiets van, ja, sowieso wil ik het nog eens doen. Ja. Gewoon om het af te leren.
0: Ja. Ja, dat klopt niet helemaal, want je gaat er ook nog een wintereditie aan vastbreien. Hoe komt dat er nog bij?
1: Ja.
0: Er was nog een gat in de agenda ergens.
1: Ja, er was nog de kerstvakantie, was nog vrij. Dus ik zeg, ja, waarom niet? Hè? Let's go. Ja. Nee, maar ik vind Circus Camille gewoon echt heel, heel fijn. Dat is een nieuw ding dat ik gewoon heb ontdekt. Dat heel leuk is.
0: Een combinatie is van alles wat, van zingen en acteren.
1: Zingen, dansen, acteren, acrobatie, goochelen nu ook recent deze zomer.
0: Ja.
1: Woehoe.
0: Komt een konijn uit uw botten of?
1: Ja, nee, het is iets spectaculairder al dan dat.
0: Wow, spanning opbouwen. Zeg, je zit nu bijna een maand aan de zee binnenkort. Is dat dan voor jou ook een klein beetje een vakantiegevoel? Of is zee bij jou toch vooral, ik moet gaan werken?
1: Oh nee, dat is heel fijn, want sowieso werken is een klein beetje vakantie voor mij. Als in, ik vind het heel leuk. Dat geeft mij het meeste voldoening om te zingen op een podium en te dansen. En dan in combinatie met de zee is gewoon dubbelop vakantie een beetje.
0: Oké. Dus je kijkt er wel heel hard naar uit.
1: Dan. Ja.
0: Ja. Nu, ongetwijfeld ga je op Circus Camille ook wel wat nummers zingen uit je nieuwe album. Ja. En 9 levens. Die titel is uiteraard een verwijzing naar katten. Nu, katten kunnen heel aanhankelijk zijn. Maar katten kunnen ook eigenwijze beestjes zijn die hun eigen wil doordringen. Welk stukje van Camille zit erin? Het eigenwijze of het aanhankelijke?
1: Beide, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, ik hou gewoon van het karakter van katten.
0: Ja.
1: Die houden niet van iedereen, maar als die van iemand houden, dan houden die heel hard van iemand.
0: Ja. Je hebt er zelf ook...
1: Ik heb zelf ook een kat thuis.
0: Hij of zij?
1: Moustache. Het is een hij en hij is 10 jaar.
0: Oké. En heeft hem ook een moustache?
1: Ja, hè, die snorharen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je hebt zo niet dat hij zo boven zo'n lip wit of zo.
1: Nee.
0: De moustache. Zeg, het is nauwelijks voor te stellen met dit hele mooie weer. Maar er komt binnenkort ook nog iets aan. Namelijk een Sinterklaasfilm.
1: Ja.
0: En daar zit jij in.
1: Ja.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Je bent de eerste die me daar iets over vraagt, eigenlijk.
0: Ja, ik ben een Sinterklaas-fan. Had het gewoon toegeven.
1: Ja, ik ben ook wel een Sinterklaas-fan. Ik vind dat heel leuk. Ik vind dat een hele leuke wereld met de pakjes en zo.
0: Is dat opgenomen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Alles is al opgenomen. Al een tijdje geleden eigenlijk. Dus het lijkt voor mij alsof dat al lang geleden is. Maar het moet er nog aankomen eigenlijk. Ja.
0: In oktober is die te zien, hè? In de zalen.
1: Okay. Ja, in oktober. Hey, en ik ben een nachtninja.
0: We hebben al veel geluld over jouw Circus Camille en over het album en over Sinterklaas. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen hier gewoon aan het wachten zijn op jouw Joe Summer Session hier gewoon op het dak. Het is nog waar ook nog. Dus ik laat je gewoon naar daar gaan. En heel veel plezier hierboven.
1: Dank
0: en bedankt om langs te komen. Dag Camille.
1: Dank je. Joe Summer Sessions.

zomerige radio met Jason Derulo en Savage Love. En nu ga ik een verdieping hoger, namelijk naar het dak van onze studio, want daar staat Camille voor een Joe Summer Session. En we pikken alvast een nummertje mee, namelijk Nu Dat Je Weg Bent. Live vanop Joe Paradise Beach is dit Camille.

0: Live hier op Joe Paradise Beach. Camille, en nu dat je weg bent... 29 juli, dan begint ze eraan tot en met 18 augustus. Circus Camille in Oostende. En vanaf morgen maak je hier bij Joe kans op familietickets voor het hele gezin voor Circus Camille in Oostende. Jan Bosman die deelt die vanaf morgen uit in de namiddag. En, heel belangrijk, het is altijd met een meet and greet met Camille erbij. Dus dat zijn begeerde tickets. Vanaf morgen hier bij Joe, bij Jan Bosman.
1: Dit is Joe Paradise.

0: Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. En die Rod Stewart was toch een beetje emotioneel toen afgelopen week Bonnie Tyler overleed. Rod die zingt tijdens zijn concerten namelijk nog altijd It's a Heartache, een van de hits van Bonnie. Dus ja, er was wel een connectie tussen die twee. En zo zei Rod nog, we gebruiken onze stemmen ook op dezelfde manier. Een beetje ruwer en dat schept een band. I will miss you darling, zo sloot hij zijn bericht af. Zometeen hier bij Joe, Dua Lipa.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
3: Help me go home.
2: Beleef die Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Het is hier net afgelopen naar Joe's Summer Session. Want je weet, als je naar het terras komt, dan krijg je altijd net iets meer nummertjes te horen en te zien dan als je thuis blijft zitten. Of Joe Paradise Beach, dat is deze zomer dus weer echt een trekpleister voor de sterren. Heel dat schoon volk gaat er nog langskomen. Ze hadden dus net nog Camille met een vol terras hier in Westende. En volgende week komen Gert en James nog langs. En Belle Perez. Maar afgelopen donderdag is ons podium met een knal geopend door Milk Inc. En we krijgen regelmatig berichtjes in de app van: kunnen we dat concert nog ergens herbeluisteren? Want het was zo gaaf. Nee, dat kan helaas niet. Maar toen dacht ik, laat ik toch nog eens een nummertje uit dat concert spelen. Maar ja, wat dan? Want ze hebben zoveel hits gespeeld hier afgelopen donderdag. Dus ik laat de keuze gewoon in jullie handen en ik maak er een poll van in de Joe-app. Daar kun je dus nu 3 nummers zien van Milk Inc. die ze afgelopen donderdag hebben gespeeld. En welk nummer van Milk Inc. van hun concert hier op Joe Paradise Beach wil je nog eens horen? In de app kun je kiezen tussen deze 3... Dat was er alvast eentje om heel erg hard op te dansen. Dat is hier dan ook gebeurd op ons terras. Run van Milk Inc., die kun je kiezen of je gaat voor die hele grote hit. Walk on Water van Milk Inc. kun je ook voor stemmen. Dat is keuze nummer 2. En dit is nummer 3 waar je voor kunt kiezen. Die staat momenteel al meteen aan de leiding, deze Whisper. Dus als je dat goed vindt, of net helemaal niet, dan weet je wat je moet doen. Naar de Joe-app gaan en stemmen op één van de 3 live tracks van Milk Inc.

0: Michael Jackson hier bij Joe met Remember the Time. Momenteel staat Whisper op kop in de Milk Ink Poll, maar het scheelt niet veel met Walk on Water, dus je kunt er nog verandering in brengen als je wil. Maar dan moet je dus nu naar de Joe app. De files worden langer in plaats van korter vandaag. Dat is niet zo'n goed nieuws. Ondertussen heb ik er 4 die langer duren dan 10 minuten. Ik begin op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jette komen er 3 kwartier bij. Komt daardoor een ongeval. Dan de E40 tussen Boutersum en Tiene plus 19 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Centrum. Een kwartier erbij. Komt daardoor een defecte bus. En op de E17 richting de Franse grens. Tussen UZ Gent en Gent-Centrum. 10 minuten extra. En dat komt daardoor een defecte vrachtwagen. Joe Paradise
1: Beach. Met Stijn Smits.

Kaiser Chiefs and Ruby. In de Joe app liep een poll over Milk Inc. die afgelopen donderdag hier ons terras in vuur en vlam hebben gezet en een meter hebben doen opschuiven door al dat gespring. Ik liet jullie de keuze tussen Run, Walk on Water en Whisper. En het is uiteindelijk nog heel erg spannend geworden. Twee platen, daar waren jullie duidelijk heel grote fan van. Van eentje ietsje minder. Run kreeg je 10%. Dus het ging tussen Walk on Water en Whisper. En het was heel close, want de winnaar die haalde 46% en de verliezer 44%. Dus dat scheelde echt niet veel. Maar wie heeft het uiteindelijk gehaald, of welk nummer heeft het uiteindelijk gehaald van Milk Inc.? We gaan eens luisteren. Aha, dit lijkt mij niet Walk on Water te zijn. Met als gevolg dus dat Whisper de stemming heeft gewonnen met 46% van de stemmen. Ik laat jullie nog eens een keertje meegenieten van dat heerlijke nummer van afgelopen donderdag hier in West End.

0: is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Zo de hits die er echt toe doen. Die klassiekers die na 40 jaar nog altijd niet kapot te krijgen zijn. Die hoor je bij Joe de hele dag lang, zoals deze Somebody's Watching Me van Rockwell. En ook deze telt mee, de Spice Girls en Who Do You Think You Are. Mel C van de Spice Girls, die heeft in een podcast trouwens net verteld dat ze bijna uit de groep was gegooid. Nog voor de grote doorbraak had ze blijkbaar een aanvaring gehad met Victoria, Posh, Spice. En die clash tussen die twee was blijkbaar zo heftig dat het management er heeft aan gedacht om Mel C uit de band te zetten. Gelukkig is dat niet gebeurd. En dus waren ze met vijf toen ze dit opnamen.

Shakira, zondag dan treedt ze op tijdens de halftime show van het WK voetbal. Ook Madonna en de Koreaanse popband BTS die zullen erbij zijn. En dat is een paar dagen geleden bekendgemaakt. Ook Justin Bieber die zal zijn opwachting maken. En een paar poppen uit Sesamstraat ook trouwens. Geen grap, dat is echt de waarheid. Midnight All nu bij Joe.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Dit is
1: jouw. Ik heb hier bij mij in de strandstudio ook nog een glimmende gouden komkommer staan, recht uit de koelkast, en die gaat straks een nieuwe eigenaar krijgen. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels.
2: Goedenavond, er zijn 6 lichamen geborgen na de brand in Brussel. De zomerscholen lokken een record aantal kinderen en een sterke Remco Evenepoel in de Tour. Er is nu ook een 6e lichaam geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Alle lichamen lagen in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten, maar toch gaat de civiele bescherming ook die 2e lift nog openbreken om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditraad in Brussel.
3: Zo snel mogelijk gaan wij over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog dichtbij brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
2: Ze gaan onder meer de oorzaak van die brand onderzoeken. Een

0: bergingen in Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede. Hij keerde kort voor de streep terug in een groepje achtervolgers en sprintte zelfs nog naar de tweede plek.
1: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar daarna wel gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus ja, tevreden.
0: Fransman Paul Sagan werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas zevende. Pogacar verstevigt dus zijn gele leiderstrui en Evenepoel is derde in het algemeen klassement. Vanavond nog lang vrij zonnig en warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon rond 33 graden, donderdag hetzelfde weer. En vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Drie files staan er nog in ons land. In twee daarvan verlies je meer dan 10 minuten. Het zijn die je van mij krijgt. Een hele lange staat er op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar komt er een uur bij. Komt door een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. En dan staat er ook nog eentje op de E40 richting Luik tussen Boutersum en Tienen. Moet je er een kwartier bij rekenen. Komt ook daardoor een ongeval waardoor de rechterrijstrook is versperd.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

van die klassiekers waar de tijd geen vat op lijkt te krijgen. Zo hebben ze graag bij Joey, Craig, Marillion en Kaylee. Straks nog meer van dat soort toppers. Ik heb bijvoorbeeld nog Tears for Fears en de Four Non Blondes, die komen er ook nog aan. En zo meteen is het weer even carnaval in de zomer met Bellini, Samba de Janeiro.

Bellini en Samba de Janeiro. Zeg, we hebben heel opmerkzame luisteraars bij Joe. Daarnet stuurde winnen uit Chèvre. Stijn, ik kijk net op de Joe-app naar de webcam. En wat staat daar vooraan op jouw presentatiedesk? Dat lijkt een beetje op een Frans brood, maar dan toch een beetje beschimmeld. Helemaal krom door de hitte waarschijnlijk ook. Nee, winnen, dat is geen Frans brood. Dat is de gouden komkommer. Want mensen die denken, dat bestaat helemaal niet, die gouden komkommer. Jawel hoor, hij staat hier voor mij te blinken en straks gaat hij een nieuwe eigenaar krijgen.

Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: die Berre heeft ondertussen toch ook al een hele collectie tophits bij elkaar gezongen. Zoals deze nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow. Binnenkort komt hij trouwens ook een Joe Summer Session doen hier bij ons op het terras.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: En nu vrijdag, 17 juli, dan wordt ons terras één grote meezingzone, want dan strijkt Vlaanderen Zingt hier neer. Tom de Kok is dan de host van de avond voor een heerlijk meezingfeest. Dus kom gezellig meezingen nu vrijdag. Iedereen mag erbij. Je krijgt ook een krantje met de teksten erin van de nummers die je moet meezingen. Dus lekker makkelijk om alles mee te volgen. Maar we hebben ook een aantal ambiancemakers nodig die de boel zo wat extra punch geven. Je kunt je daarvoor inschrijven op onze site en in de app. En dan voorzien wij drank, je krijgt een leuke t-shirt en het beste zicht op de zee, bovenop ons terras. En ik heb zo'n ambiancemaker in spe aan de telefoon. Kathleen uit Maldegem. Goedenavond, Kathleen.
3: Goedenavond.
0: Zeg, Kathleen, ik spreek met jou, maar eigenlijk spreek ik met een hele bende vrouwen. En jullie heten Vals Alarm. Wat? Is het zo
3: je
0: erg?
3: Dat
0: moeten we oorst... Nee, ik heb het niet verstaan. Wat zei ze?
3: Vals alarm.
0: Ja. Moeten we oorstopjes voorzien omdat jullie zo vals zingen? Of waar komt die naam vandaan?
3: Oh, ja. We zijn vrij luidruchtig. Je kan altijd de voorzorgen nemen, maar bon. Het is voor de ambiance, hè?
0: Ja. Maar jullie zijn wel een groepje vrouwen die ergens zo gaan zingen af en toe, hè? Het is niet dat jullie nu je vuurdoop gaan krijgen hier op het podium.
3: Nee, absoluut niet. Dat groepje bestaat al toch serieus enkele jaren. We zijn zo met een 20-tal leden. En wij zingen voor bejaarde mensen, mensen met een beperking, kom op teen, kanker. Iedereen die ons vraagt voor ambiance, daar gaan we allemaal naartoe.
0: Ah, wel, zullen wij jullie dan ook vragen voor ambiance voor nu vrijdag op Vlaanderen Zingt? Zijn jullie ooit al eens geweest naar zo'n Vlaanderen Zingt of gaat dit de eerste keer zijn?
3: Ja. Nee, we hebben inderdaad al een keer geweest.
0: Ah ja.
3: Dus met Tom Altenimaker was dat nog?
0: Ja.
3: In 2020 was dat.
0: Oké, dus je weet hoe het werkt ongeveer.
3: Ongeveer, hè.
0: Dus als we jullie op het podium duwen, dan gaan jullie weten wat te doen. Maar daar zijn we nog niet. Jullie moeten eerst nog in een opdracht slagen. Ik had jullie een aantal nummers gegeven die jullie moesten instuderen. Ik ga er zo meteen eentje uitpikken. En dat nummer, dat is een heel leuk nummer, maar dat stopt op een gegeven moment. En daar zit een gat in. En het is de bedoeling dat jij of jullie, als ze er allemaal zijn, dat gat eigenlijk opvullen met hetgeen wat de tekst zou moeten zijn. Is dat duidelijk?
3: Ja, dat is duidelijk. Ja.
0: En zijn jullie er klaar voor?
3: Ja, we zijn hier allemaal klaar.
0: Oké, hier gaan we. 3, 2, 1.
4: Nu zie ik het leven door de rook.
0: Het is Wiltura, hè?
4: En alle problemen lijken zo gering.
3: Zelfs de zomerdagen bedroeven me niet. En de ruitende regen klinkt als muziek.

0: met te zingen nog veel meer dan eigenlijk nodig was. Dus ik denk dat die plaats op ons podium, dat die helemaal verdient. Dus jullie zijn erbij nu vrijdag. Ik hoop dat jullie er zin in hebben en dat jullie er inderdaad wat meer de ambiance gaan inbrengen. Het wordt heerlijk weer, niet te warm en toch een zonnetje. Dus dat wordt een hele fijne avond. Ik zie jullie dan.
1: Ja, tot dan.
0: Dag. Dag.
2: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten. Zometeen delen we weer een gouden komkommer uit. We zitten dan ook volop in de komkommertijd met een chronisch gebrek aan nieuws. En de meesten denken dat die gouden komkommer een fictieve onderscheiding is. Maar nee hoor, hij bestaat echt. Hij staat voor mijn neus. Op de webcam kun je hem zelf zien. Eerst nog even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog één file, die staat op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jette komen er op dit moment nog 10 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: De hits vliegen je om de oren hier bij Joe. Tears for Fears kreeg je met Shao.
1: De gouden komkommer.
0: In de zomermaanden is er altijd net wat minder nieuws om de kranten en de tv-journaals te vullen. Maar ja, de pagina's en die journaals die moeten wel vol staan en vol zitten. En dus is er het komkommernieuws. Dat is zo'n nieuws dat op andere momenten in het jaar geen nieuws zou zijn. Maar in de zomer bij gebrek aan beter dan weer wel. En het meest onnozele komkommernieuws van mij krijgt een prachtige gouden komkommer als award. Ik heb hem hier bij me. Ik heb hem net uit de koelkast gehaald. Dus ja, ik weet niet hoeveel dagen hij nog gaat meegaan, want hij ziet er ondertussen toch een klein beetje begaaid uit. Dus ik weet niet of ik er heel blij mee zou zijn met die gouden komkommer. Maar goed, ik ga hem wel uitdelen. En vandaag zit er trouwens een geurtje aan de gouden komkommer. Dat komt niet omdat hij stilletjes aan het rotten is. Nu ja, waarschijnlijk ook wel. Maar toch, het heeft een andere reden in dit geval. Er is namelijk 20.000 kilo kaas verdwenen. Ergens tussen Duitsland en Frankrijk. Dat is een heel groot gebied, maar daartussen ergens is dus 20.000 kilo kaas verloren geraakt. Dat is ongeveer het gewicht van 25 volwassen koeien, dus het gaat om heel veel kaas. Het is Emmentaler kaas en die heeft een waarde van 80.000 euro. De firma die de kaas zou transporteren, die had een onderaannemer aangeduid om dat werkje te klaren. En die zegt dat de kaas is geleverd, maar op de plaats waar de kaas moest aankomen is er geen spoor van die 20.000 kilo kaas. Waar is Hercule Poirot als je hem nodig hebt? Ja, als tip zou ik aan de politie zeggen om die kaas te vinden. Volg vooral jullie neus.

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2+.

durf wedden dat je lichtjes hebt meegezongen of misschien wel luidop hebt meegezongen. WhatsApp aan de voornaam. Afgelopen vrijdag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen. Ja, dat is geen grap. Er is effectief een nieuw album van de Rolling Stones. Foreign Tongues, zo heet het. In de morgen kreeg het album nog 3 sterren of 5. Dus dat is zeker niet slecht. Ze zijn wat ouder geworden, schreven ze daar. En ze doen niets wat ze nog niet eerder deden. Maar ze zijn zeker nog niet versleten. Dat was een beetje de teneur van die recensie. Dit is Mick Jagger nog eens samen met David Bowie.

Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. In binnenland was het puffen, puffen, puffen, maar hier aan zee is het eigenlijk heel aangenaam. En in het weekend wordt het met zo'n 20 à 23 graden heerlijk wandelweer. En dat komt goed uit, want nu zondag hebben we onze leukste hondenwandeling hier bij Joe Paradise Beach. Die kun je alleen doen met je viervoeter, of je kunt ook aansluiten bij de groepswandeling met Jan Bosman of Anne van Elzen. Inschrijven doe je op joe.be of in de app en dan krijg je na die wandeling ook nog een goodiebag voor je harige vriend met daarin allemaal lekkers van Euro Premium. En er zal zondag ook een fotobooth staan voor een mooi kiekje met je hond.

0: Zometeen gaan we samen weer op reis. En op de 14 juillet kunnen we toch niet anders dan op vakantie gaan in Frankrijk. Dus ik zoek straks Franse hits om in mijn valies te steken. Eerst naar het nieuws van 8, dat krijg je van Nico Bostet.
1: Goedenavond. Er vallen zeker 6 doden bij de brand in Brussel. De zomerscholen lokken een record aantal leerlingen. En Yuri Tielemans trekt naar Manchester United. Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in 1 van de 2 liften die naar beneden was zwaar gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten, maar toch gaat de civiele bescherming ook de tweede lift nog openbreken, om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditraat van Brussel.
2: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen, dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
1: En die gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000, of ruim 1/5 meer dan vorig jaar. Die kinderen krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zoël Demir.
3: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar dat we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
1: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. En de transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. ManU betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29 jaar. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we dan minima rond 20 graden. Morgen veel zon rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

hier bij Joe. Het is ondertussen 20 jaar geleden dat hun album Under the Iron Sea uitkwam. Dat is het album waar Is It Any Wonder en Crystal Ball op staat. En op hun Instagram posten ze nu elke dag een filmpje over telkens één van de songs die op dat album staan. Heel interessant eigenlijk, kom je zo wat dingen te weten die achter de schermen gebeurden tijdens opnames van dat album. Moet je maar eens checken, de Instagram pagina van

Zeer bij Joe, Mr. Know-it-all. En nu nog eens een van de meest bekende Nederlandse bands uit de 80s, de Dolly Dots. Volgend jaar komt er trouwens een musical over de Dolly Dots in Nederland, met natuurlijk ook veel muziek van die in fluoroze en pastelblauw en groen gehulde dames. Dit zijn toen nog eens de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Give me love.

0: prachtig. De Scene en Blauw.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En blauw is ook een van de hoofdkleuren van de vlag van onze hitbestemming van vandaag, naast rood en wit. Nee, we gaan niet naar Nederland, we gaan naar La Douce France, want het is natuurlijk de Franse nationale feestdag. Je hebt vandaag al de Franse top 100 gehad hier bij Joe, maar misschien waren er zo toch nog nummers die er niet in zaten, of songs die er wel in zaten, maar die zo goed zijn dat je ze gewoon nog eens een keertje wil horen. Enfin, ik ben eens op zoek naar muzikale souvenirs uit Frankrijk, en ik ben een beetje strenger dan in de Franse top 100, want daar moesten het gewoon Franstalige nummers zijn. Bij mij moeten het echt songs zijn van Franse artiesten. Dus wat moet erbij in mijn valies? Heb je suggesties voor Franse songs die ik zeker als muzikaal souvenir weer terug

Enrique Iglesias en Jean-Paul en Bailando. Heerlijk zomersplaatje. En wat is er nu leuker dan zo in de zomer van die songs te spelen die je meteen zin doen krijgen om naar een reisbureau te hollen en een last minute te boeken naar een of ander paradijselijk strand. Zeg, zo meteen ga ik eens kijken naar jullie suggesties voor mijn Franse valies. Eerst nog deze meezinger van R.E.M.

0: instant vrolijk word je van deze. R.E.M. en Shiny Happy People. Is kijken wat jullie hadden binnengestuurd voor de hitbestemming.
1: De hitbestemming.
0: In mijn valies mochten vandaag alleen maar songs uit Frankrijk. En dat had een goede reden, want het is natuurlijk vandaag de nationale feestdag daar. Le 14 juillet. Wat kwam er allemaal binnen? Wel, dit onder andere. Uiteraard. Mylène Farmer. Er moet zeker Mylène Farmer in je playlist hoort, stuurde Mattie uit Kortrijk. Die zet ik bij op de lijst voor mee in te pakken, Mattie.
2: Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie.
0: Nathalie van Gilbert Bécaud stuurt Sandy uit Keerbergen. Komt omdat ze vandaag naar de kapper is geweest en ze is heel tevreden. En haar kapster heet Nathalie. En ook Hugo uit Beervelde die wilde graag Gilbert Bécaud met Nathalie. Maar ik weet niet of Hugo ook naar de kapper is geweest of niet. Dat heeft hij er niet bij gezet. Ah, la grande dame. Edith Piaf en je ne regrette rien. Voor mijn mama die in 2018 overleed, stuurt Rut uit Zedelgem. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie om bij in mijn valies te steken. Alleen al maar om die mooie herinneringen te koesteren. En ja, tot nu toe hebben ze dan die evidente keuzes gehad, maar dit komt uiteraard ook uit Frankrijk. Ik heb niet gezegd dat het in het Frans moest zijn, het moest gewoon uit Frankrijk komen. En deze is ook op en top Frans. Daft Punk en Around the World, een suggestie van Stijn uit Overmeren. En ook Tanja uit Sonhoven, die zocht het een beetje ergens anders. Namelijk deze uit de 80s, Axel Bauer. En Cargo komt helemaal uit Frankrijk, dus die past ook bij in mijn valies. En dan nog een klassieker om af te sluiten, de suggesties. Bernard uit Deerlijk die stuurde deze voor. Jacques Dutronc en Il est 5 heures. Paris s'éveille. Dat is natuurlijk ook een hele mooie. Ik weet nog niet precies welke ik in mijn valies ga steken. Ik heb maar plaats voor vier en er zijn heel veel leuke suggesties binnengekomen. Ik ga

Dat is er zo eentje om je vlotte moves op de dansvloer nog eens uit te testen. Barry White en You See the Trouble With Me. En nu heb ik voor je Mumford & Sons. Die toverde op Rock Werchter ineens Pommelien Thijs uit hun hoge hoed op het podium. Maar ze hebben dat trucje nog eens herhaald tijdens een concert in Londen. Niet met Pommelien Thijs uiteraard, maar wel met een andere grote naam. Namelijk Shania Twain. Samen zongen ze Man, I Feel Like a Woman. Ik heb die beelden eens bekeken. Dat was een behoorlijk indrukwekkend meezingmomentje. Daar. Dit zijn ze nog eens, Mumford & Sons. Je krijgt ze hier bij Joe met een little light.

Sabrina, ze is er bijna 60 ondertussen, maar ze ziet er nog altijd uit alsof ze 30 is. Er is met andere woorden al wel eens een plastische chirurg aan te pas gekomen, denk ik. En haar twee boys, die zet ze ook nog altijd heel graag in de etalage, net zoals ze dat deed in de 80's. En nu Olivia Dean bij

Joe Paradise Beach. Het is hier heerlijk genieten op dit moment van dat ondergaande zonnetje en zo'n briesje erbij om het hete van de dag wat weg te waaien. Heerlijk. Altijd welkom vanaf 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds hier aan de Koning Ridderdijk in Westende. Ik kreeg ondertussen nog een aantal extra suggesties voor in mijn Franse valies. Onder andere Jordi met Duur Duur BB stuurde Dennis uit Rotterdam. Ja, dat is juist. Die was ik alweer bijna vergeten, die kleine die zo wat brabbelde en daar een wereldhit mee scoorde. Maar die komt inderdaad uit Frankrijk. En Brenda en Winne, die stuurden nog een hele mooie suggestie door. Die zeiden Air. Ja, dat is ook wel heel mooi. Oh, keuzestress.

0: Welke vier Franse platen tot in mijn valies hebben geschopt, hoor je zo meteen. En je mag met mij ook nog een zonsondergang plaatje kiezen. Dat is voor straks. Eerste nieuws van 9, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Tomorrowland moet het dit weekend zonder vuurwerk doen. Een besparingsplan voor Bpost wordt afgeschoten. En dan toch geen Amerikaanse heffingen in de straat van Hormuz. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rums beslist na een advies van de brandweer. Collega Demi van den Ede.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: En ook op camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten wel nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist en collega Karel Latree.
3: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
1: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost, maar ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaanse president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen dan veel zon, rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer en vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler.
4: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

0: echt uit de jaren 80. Zo op je radio hier bij Joe, Irene, Cara en Fame.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: En vandaag hebben we hier bij Joe de Franse top 100 gehad, omdat het vandaag Le 14 juillet is, de Franse feestdag. Maar binnen een weekje is het 21 juli en dat is onze nationale feestdag, 10 dagen na de Vlaamse feestdag. En dus doen we op 21 juli ook weer de Best of Belgium top 100 en daar hebben we jullie hulp opnieuw voor nodig. Suggesties voor die zwart-geel-rode lijst kun je kwijt via joe.be of in de app. En dan is de vraag natuurlijk volgende week dinsdag, zullen jullie ook dit jaar Mia van Gorky op 1 zetten, of wordt het toch eens een keertje iets anders? De Kreuners die stonden er vorig jaar 2 keer in met Ik Wil Je en met Leila, met deze niet, dus ja, misschien een tip. Zo jong van de Kreuners.
2: Good times,
1: great music.
2: Dit is Joe.

0: Reggie, die stond vorig jaar ook in de Best of Belgium Top 100. Maar dan natuurlijk met Milk Inc. op 13 met Walk on Water. Je kreeg nog eens Ellie.
1: De hitbestemming.
0: Maar die Best of Belgium Top 100, dat is dus voor volgende week dinsdag. Nu gaan we nog één keer naar onze zuiderburen, omdat zij vandaag hun nationale feestdag vieren. Prachtig land, Frankrijk. Er is niks voor niks natuurlijk. Dat spreekwoord leven als een god in Frankrijk. Met dat heerlijke laissez-faire, laissez-passer van de Provence bijvoorbeeld. Maar ook Bretagne en Normandië, die hebben hun charme. En als ik één stad mag aanraden, Bordeaux. Echt heel gezellig. En sinds een paar jaar ligt er ook een nieuwe hoge snelheidslijn, waardoor je vanuit Brussel eigenlijk op iets meer dan 5 uur al in Bordeaux staat. Ik geef het maar mee. Maar goed, Franse hits dus. Daar was ik naar op zoek. Het was eigenlijk een onmogelijke taak, dus ik heb geprobeerd om er wat van alles in te steken. Een beetje een mix met voor ieder wat wils. Waar kun je voor stemmen? Wel, dit is optie nummer 1.
2: Non, rien de rien. Non.
0: Ja, om deze Grand Dame kun je eigenlijk niet heen. Edith Piaf en Non, je ne regrette rien. Dat is optie nummer 1 voor in mijn valies.
3: One more time.
0: En dit vond ik eigenlijk wel een goede suggestie om Daft Punk erin te steken. Want dat is natuurlijk iets helemaal anders. Maar ze komen wel uit Frankrijk, dus ze mogen wat mij betreft meespelen. One more time zit ook in mijn valies.
4: Flirt avec toi. Je ferai n'importe quoi.
0: En een beetje meezingen met een pastiche op terras. Michel Delpech en Pour un Flirt kun je ook voorstemmen, want die zit ook in mijn valies. Ik wou er eerst Mylène Farmer in steken, maar je kent de regels. Je moet geboren zijn in het land van onze hitbestemming. En zij is niet geboren in Frankrijk, maar wel in Canada. Dus steek ik er deze in. France Gall. Ze heeft het voordeel dat ze ook nog eens Frans in haar naam heeft. Ella, Ella. Die zitten alle vier in mijn valies, maar er mag er maar eentje door de douane. En dat bepalen jullie. Stemmen kan in de Joe.
1: De hitbestemming.

0: Play hier bij Joe op deze heerlijke dinsdagavond in Speed of Sound. Let's go!
1: De hitbestemming.
0: De hitbestemming vandaag was Frankrijk. Daarstraks hadden we al de Franse top 100 hier bij Joe. Eén keer gingen we nog terug naar Frankrijk voor de hitbestemming. Er zaten 4 platen in mijn valies, maar er mocht er, zoals altijd, maar eentje door de douane. Je had de keuze tussen Edith Piaf, Daft Punk, Michel Delpech en France Gall. Daft Punk is het niet geworden. Die kregen maar 10% van de stemmen. France Gall is het ook niet geworden. Zij kreeg 16% van de stemmen. Dan betekent het dat het nog tussen Edith Piaf en Michel Delpech ging. En ze waren aan elkaar gewaagd. 39% voor de overwinnaar, 35% voor de tweede plaats. Dus dat was redelijk nipt. Maar is het Michel Delpech geworden of is het toch de grande dame van de Franse muziek geworden, Edith Piaf? We gaan eens luisteren.

0: ABBA en hun Super Trooper en daarvoor Edith Piaf om de Franse feestdag te vieren. Maar heel veel reden om te feesten hebben ze momenteel niet, want ze staan 0-1 achter in de WK-match tegen Spanje op dit moment. Dus dat wordt nog spannend.
1: Joe's Sunset Request.
0: De zon die heeft vandaag weer haar best gedaan, dus ze heeft wel wat rust verdiend, denk ik dan. En dat gaat ze zo meteen ook krijgen. Want ik kan dat hier vanuit de studio heel goed zien. Ze is zo stilletjes aan, richting de zee aan het zakken hier. En ik zoek een plaatje dat past bij die prachtige zonsondergang die we hier vandaag hebben. Dat mag van alles zijn, maar niet Sky & Sand van Paul Kalkbrenner. Want dat hebben we nu echt al wel een paar keer gehad. En dat krijg ik elke dag meer dan 10 keer binnen. En volgens mij zijn er ook nog wel andere platen die horen bij zo'n mooie zonsondergang. Wat wil je horen? Dat mag iets rustigs zijn, maar het mag ook iets zomers zijn, iets up-tempo. Dat past bij zo'n heerlijke mooie zomerse dag zoals we die vandaag hebben gehad. Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

Doe maar. En dat heerlijke De Bom. Ik heb zo meteen nog voor jullie onder andere La Bamba met Los Lobos en Duran Duran en Ordinary World. En ook Milo zit nog in mijn playlist. Milo die woont ondertussen in L.A., maar deze zomer zit hij toch vooral in Europa met heel veel concerten in Duitsland en Zwitserland en ook nog een paar in Oostenrijk. En in ons land doet hij maar één optreden en het is op 1 augustus in Turnhout. Dit is Milo samen met DJ Licious en...

Duran Duran en Ordinary World. 26 oktober staan ze in de ING Arena in Brussel. Maar het is nog niet uitverkocht. Tickets zijn ook niet echt goedkoop. De goedkoopste op dit moment zijn €115. Maar dat kan oplopen tot €293 als je plaatsen op de eerste rij wil. En dat is natuurlijk toch wel een beetje pittig geprijsd. Zometeen hier bij Joe, Shawn Mendes en Camila Cabello. Maar eerst allemaal even in een kringetje voor de kuskusdans. Bye.

Fransen gaan, vrees ik, helaas de rust ingaan met een achterstand. 0-1 is het momenteel nog steeds in de match tussen Frankrijk en Spanje op het WK-voetbal. Je kreeg Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. En die Camila Cabello die was ook in New York voor het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce onlangs. Maar ze viel vooral op door wat ze aan had. Het was een jurk die, laten we zeggen, nogal aan de doorzichtige kant was. Buddy.

0: mee af te sluiten. Mac and Thunder in my heart.
1: Joe's Sunset Request.
0: Maar echt de avond afsluiten hier op Joe Paradise Beach. Want om 10 uur doen wij onze deuren dicht. Dat gaan we doen met een heerlijke Sunset Request plaat. En ik kan zeggen, als ik zo links van mij kijk, dat ze bijna het wateroppervlak raakt, de zon. En Bram uit Laken, die had daar het perfecte plaatje voorbij. Goedenavond, Bram.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Heb je enig idee hoe warm het nog is in Laken?
2: Ik heb het dus gecheckt, het is 26 graden en het koelt snel af, gelukkig.
0: Oké, dat is wel goed. Het is hier, ik heb het ook net gecheckt, het is hier 22 graden. Dus dat is ook zeer aangenaam.
2: Ja. Ja,
0: het is hier eigenlijk vandaag heel draaglijk geweest. In het binnenland was het wat warmer, denk ik.
2: Ja. En we hebben in de tuin gewerkt heel de namiddag en dan voel je natuurlijk wel extra. Hè?
0: Ah zo, ah, ja. Wat heb je gedaan in de tuin?
2: In de tuin gras gemaaid, onkruid gewiet... En natuurlijk ook ongerust in de tuin. We hebben niet alleen maar gewerkt.
0: Oké, je hebt het nuttige aan het aangename gekoppeld.
2: Voilà, ja.
0: Ja. En dat moet soms gebeuren, hè? Ook al is het warm. De tuin, die wacht niet. Die moet soms gewoon gedaan worden. Hé, Bram, je had een plaatje doorgestuurd. Welk plaatje mocht dat zijn om de zonsondergang hier te begeleiden?
2: Ja, ik had gedacht aan La Isla Bonita van Madonna.
0: Ja, want dat geeft jou een bepaald gevoel, hè?
2: Ja, meteen een zomergevoel. Ze heeft heel veel goede liedjes gemaakt, maar La Isla Bonita is toch instant zomergevoel.
0: Dat is inderdaad. Dan denk je direct dat je op een of ander tropisch eiland zit in de Caraïben als dat begint. Dus ze heeft net het water geraakt hier, de zon. Dus ik denk dat het het perfecte moment is om die plaat in te starten voor die prachtige zonsondergang hier. Hey, Bram, bedankt voor de suggestie en ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Voor jullie ook, bedankt.
0: Dag,
1: Joe's Sunset Request.

0: Voilà, en daarmee hebben we de zon uitgewuifd vandaag. Ze is bijna onder hier in Westende. Morgen om 5:46, dan is ze opnieuw van de partij. Zometeen bij Joe nog Depeche Mode, Simply Red en Beyoncé. Eerst nog een nieuws van 10 en dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Vuurwerkverbod voor Tomorrowland. Een Franse brandweerman bekend brandstichting. En Spanje leidt tegen Frankrijk voor een plek in de WK-finale. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rums beslist na een advies van de brandweer. Collega Demi van den Ede.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op camping Dream veel beter is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. En ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden aan Fontainebleau in Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. Die man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. De transfer van rode duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is afgerond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Manu betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29 jaar. En op het WK voetbal spelen Frankrijk en Spanje op dit moment de eerste halve finale. Bij de rust leiden de Spanjaarden met 0-1. Morgen spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de andere halve finale. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden. Donderdag hetzelfde weer en tot 32 graden. En vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer bij 28 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In de Waaslandhaven staat een containerschip in brand. Daarbij zouden tot 20 gewonden gevallen zijn, dat meldt HLN. Het medisch interventieplan is afgekondigd omdat er mogelijk giftige dampen vrijkomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn veel vragen na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in een van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
2: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
1: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt, samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In ons voetbal wordt de wedstrijd tussen Charleroi en Oud-Heverlee Leuven op de eerste speeldag met een dag uitgesteld. Van zaterdag 8 naar zondag 9 augustus. Aanleiding is het bezoek van de Italiaanse premier Meloni aan Charleroi voor de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Daarbij vielen 70 jaar geleden 262 doden, van wie ruim de helft Italianen. Door de extra veiligheidsmaatregelen zijn er niet genoeg agenten voor het voetbal. De stad Charleroi zegt dat het bezoek van Meloni nog niet zeker is. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.
0: Dit is Joe Summer.

It's how wonderful life is.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen morgen de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens Haarlem is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en onderzoeken nog om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatoren van Tomorrowland reageren teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op Camping Dreamville. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
2: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we dat ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: Morgen vroeg is er nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30.